0: van een klimaatactivist die aanslagen pleegt op het stroomnet. Er is een klopjacht gaande op de man nadat hij bij 3 elektriciteitscentrales zelfgemaakte explosieven neerlegde. Bij alle 3 die centrales wordt bruinkool gebruikt, wat leidt tot ernstige milieuvervuiling. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht flink af, naar 7 tot 12 graden. Morgen wordt overwegend zonnig, alleen in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt in het zuiden 24 graden, in het noorden rond de 21. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou,
3: wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag.
3: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Oekraïne overlegt volgende week met een internationale contactgroep over meer militaire steun. Volgens de Oekraïense minister van Defensie heeft het land dringend extra luchtafweer nodig vanwege de toenemende Russische aanvallen met drones en raketten. Ook is het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar nu al op. Er zijn ook vandaag politiezoekacties in de omgeving van Overasselt. De afgelopen dagen zijn meerdere keren wapens gevonden, onder andere in Wijchen. Daar zaten ze in een tas. Het is nog niet bekend of die gebruikt zijn bij het geweld eerder deze week. Bij een schietpartij werd een beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. In het Afrikaanse Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen nadat er brand uitbrak op een bruiloft. Dat gebeurde tijdens de ceremonie in een feestzaal. Het dodental kan volgens de lokale burgemeester nog oplopen. Er raakten ook meerdere mensen gewond. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is flink afgekoeld, 7 tot 12 graden. Vandaag begint zonnig en droog. 'S Middags afwisseling van wolken en zon. In het zuiden tot 24 graden, in het noorden rond de 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijk.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. Er zijn buitengewoon openhartige gesprekken gevoerd met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff over de Oekraïne-oorlog. Dat zegt de Russische president Poetin. Het Witte Huis zegt dat er wezenlijke plannen zijn besproken om de oorlog te beëindigen. Vandaag volgt een gesprek met de Oekraïense president Zelensky in Kiev. Een vulkaanuitbarsting in Indonesië zorgt voor problemen in en rond de hoofdstad Jakarta. De autoriteiten adviseren om mondkapjes en oogbescherming te dragen, zoveel mogelijk binnen te blijven en waterbronnen te bedekken. Ook zijn vluchten op de luchthaven gecanceld vanwege het neerkomende vulkanische as. Een jong kind is overleden na een aanrijding door een veegwagen in Leeuwarden. Hoe oud het kind was, is niet bekendgemaakt. Lokale media zegt dat het gebeurde in een winkelcentrum. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar die kon niks meer doen. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt iets toe en lokaal kan een spatje regen vallen. Het koelt af naar ongeveer 14 graden. De ochtend begint droog en de zon schijnt, maar 's middags wisselen de zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog met 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Kan de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is. Het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Oekraïne gaat volgende week in gesprek met NAVO-lidstaten en de Europese Unie over meer militaire steun. Volgens de Oekraïense minister van Defensie is er dringend extra luchtafweer nodig vanwege de Russische aanvallen met drones en raketten. Ook is het defensiebudget voor de tweede helft van het jaar nu al op. De uitvaart van de Noorse koning Harald wordt onder andere bijgewoond door prins William. Dat doet hij namens zijn vader, koning Charles. Bij de begrafenis volgende week woensdag zijn ook leden van ons koningshuis aanwezig. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia zijn erbij. Er is een klopjacht gaande op een Duitse klimaatactivist die zelf zegt verantwoordelijk te zijn voor aanslagen op het stroomnet. De Duitse politie heeft foto's van hem verspreid. De man legde bij 3 elektriciteitscentrales zelfgemaakte explosieven neer en er werd een transformatorstation bestookt met vuurpijlen. En dan nu het weer van Weer Online. Er kan een spatje regen vallen en het is ongeveer 14 graden. Vandaag blijft het droog en wisselen de zon en wolken elkaar af. Het wordt tussen de 21 en 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Vervolging in China neemt sterk toe. Huiskerken worden gesloten. Honderden voorgangers zitten gevangen. Met camera's houdt de overheid alles in de gaten.
1: Maar Chinese christenen zijn trouw. Ze blijven samenkomen. Ze blijven het evangelie delen, ondanks de grote risico's. Dit kunnen ze niet alleen.
0: Deze woensdag, Grootnieuwsradio helpt.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Russische president Poetin zegt vannacht buitengewoon openhartige gesprekken te hebben gevoerd met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Het Witte Huis zegt dat er concrete plannen zijn besproken om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. Vandaag volgt een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in Kiev. Een deelnemer van de Griekse variant van de tv-show Expeditie Robinson klaagt de makers aan. De man werd tijdens het speervissen overvaren door een toeristenboot en verloor een been. Volgens Amerikaanse media eist hij tientallen miljoenen euro schadevergoeding omdat de productie volgens hem te weinig veiligheidsmaatregelen nam. FC Utrecht gaat er alles aan doen om de daders op te sporen die tijdens het thuisduel met Go Ahead Eagles vuurwerk op het veld gooiden. Dat zegt directeur Keuning bij ESPN. De wedstrijd werd definitief stilgelegd nadat er eerst met vuurwerk en daarna met bekers werd gegooid. De wedstrijd wordt dinsdag in een leeg stadion uitgespeeld. En dan het weer van weer online. Lokaal valt een spatje regen. De dag begint zonnig en droog. Vanmiddag ook wat bewolking. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Morgen zomers, daarna koeler en wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik Colossenzen, hoofdstuk 2 uit de Basisbijbel. Christus is God zelf en de gelovigen zijn één met hem. Ik wil graag dat jullie weten dat ik vurig voor jullie bid. En niet alleen voor jullie, maar ook voor de gelovigen in Laodicea en voor alle andere mensen die mij nooit ontmoet hebben. Want ik wil dat ze bemoedigd zullen worden en ik wil graag dat ze één zullen zijn door van elkaar te houden. Alleen dan zullen ze ten volle kunnen genieten van het kennen van Christus. Christus is het verborgen plan van God. Alle schatten van wijsheid en kennis zijn in hem verborgen. Ik zeg jullie dit, zodat jullie je door niemand met mooie praatjes en leugens laten bedriegen. Ik ben zelf wel niet bij jullie, maar mijn geest is wel bij jullie. En ik zie met plezier hoe het bij jullie toegaat, want jullie zijn ordelijk. Jullie zijn één in jullie geloof en jullie hebben een sterk geloof in Christus. Nu jullie Jezus Christus als Heer hebben aangenomen, moeten jullie ook in hem leven. Net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat, zo moeten jullie stevig in hem geworteld staan. Dan zullen jullie in hem opgebouwd worden. En jullie zullen stevig blijven staan in het geloof dat we jullie geleerd hebben. En wees ook dankbaar. Let erop dat jullie je niet laten bedriegen door de zogenaamde wijsheid en mooie praatjes van andere mensen. Want hun ideeën zijn menselijke ideeën. Het zijn de gedachten van deze wereld, niet die van Christus. In de mens Jezus woont God zelf. En als jullie één zijn met Christus, woont God zelf ook in jullie. Christus is het hoofd van alles wat heerst en macht heeft. Het nieuwe leven met Christus. In hem zijn jullie ook besneden, maar niet in je lichaam, door mensen. Nee, jullie zijn besneden doordat jullie je oude ik hebben uitgetrokken, dankzij Christus. Dat gebeurde bij jullie doop. Toen zijn jullie samen met Christus gestorven en begraven. Maar jullie zijn ook samen met hem weer als nieuwe mensen uit de dood opgestaan. Dat gebeurde doordat jullie geloven in de kracht van God. Zijn kracht heeft eerst Christus uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. En daarna jullie. Eerst waren jullie geestelijk dood. Dat kwam doordat jullie ongehoorzaam aan God waren en niet bij zijn volk hoorden. Maar nu heeft hij jullie samen met Christus geestelijk levend gemaakt toen hij al jullie schuld vergaf. Hoe vergaf hij onze schuld? Door het bewijsmateriaal

0: materiaal uit te wissen. Hij heeft namelijk de wet van Mozes, die bewees dat we schuldig waren, aan het kruis gespijkerd. We waren ongehoorzaam doordat het kwaad macht over ons had. Maar nu heeft hij aan het kruis het kwaad ontwapend, overwonnen en voor iedereen te kijk gezet. Geen regels, maar gehoorzaamheid aan Jezus. Laat je dus door niemand nog regels opleggen over wat jullie wel of niet mogen eten en drinken, of welke feestdagen jullie moeten vieren. Want die dingen zijn een afbeelding en een schaduw van de werkelijke dingen die nog zouden komen in Christus. Er zijn mensen die vinden dat de engelen aanbeden moeten worden. Ze zijn overdreven nederig en proberen van alles in de geestelijke wereld te zien. Ze zeggen dat jullie niet gered zijn als jullie niet hetzelfde doen als zij. Maar laat je niets wijsmaken, want die mensen hebben gewoon een heleboel verbeelding en zijn trots. Maar ze zijn helemaal niet gehoorzaam aan het hoofd, Jezus. Maar het hoofd is juist het belangrijkste van elk lichaam. Want het lichaam wordt wel door pezen en banden ondersteund en bij elkaar gehouden, maar alleen dankzij het hoofd kan het groeien zoals God het wil. Jullie zijn met Christus gestorven. Daarom heeft de wereld zo'n manier van denken geen macht meer over jullie. Waarom laten jullie je dan toch nog allerlei regels opleggen? Jullie horen toch niet bij deze wereld? De mensen komen met allerlei regels. Dat mag je niet aanraken, dat mag je niet eten, daar mag je niet aankomen. Maar al die regels zullen in de loop van de tijd weer verdwijnen. Zo gaat dat nu eenmaal met de wetten en de regels van mensen. Het klinkt allemaal wel erg wijs en mooi, maar toch is het een zelfbedachte godsdienst. Het heeft helemaal geen zin om overdreven nederig te zijn en om hard te zijn voor je eigen lichaam. Mensen die daarmee bezig willen zijn, willen alleen maar laten zien hoe geweldig godsdienstig ze zijn.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff gaan vandaag naar de Oekraïnse president Zelensky. Gisteren waren ze bij president Poetin. Die zei dat hij de gesprekken over het beëindigen van de oorlog buitengewoon openhartig vond. Volgens het Witte Huis zijn er wezenlijke plannen besproken die de komende weken bekend worden gemaakt. De uitvaart van de Noorse koning Harald wordt onder andere bijgewoond door prins William. Dat doet hij namens zijn vader, koning Charles. Bij de begrafenis, komende woensdag, zijn ook leden van ons koningshuis aanwezig. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia zijn erbij. FC Utrecht is ontgoocheld dat er fans gisteravond vuurwerk op het veld hebben gegooid tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. We zullen de daders opsporen, zei de directeur. De wedstrijd werd gestaakt door het vuurwerk en omdat er bekers werden gegooid. Dinsdag wordt die zonder publiek uitgespeeld. En dan het weer van weer online. Vanochtend vooral in het binnenland droog en zonnig. In het westen en zuiden wat meer wolken. Vanmiddag overal een mix van wolken en zon. En het wordt 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een enorme ravage gisteravond bij een tankstation aan de A58 bij Etten-Leur. Volgens Omroep Brabant ramde een automobilist een tankzuil en rende weg. Een man die bij de zuil aan het tanken was, kon op tijd wegspringen. Agenten gingen op een geleende fiets achter de dader aan en pakten hem. Hij is aangehouden voor rijden onder invloed. Tennisser Botik van der Zandschulp is door naar de vierde ronde op de US Open. Hij verraste de Belg Sisu Bergs, die veel hoger op de wereldranglijst staat. Botik had er wel 5 sets voor nodig. Vorig jaar ging het een stuk minder met hem. Toen vloog hij er al in de eerste ronde uit. Rusland heeft de gesprekken met 2 Amerikaanse onderhandelaars buitengewoon openhartig genoemd. Ze hadden een aantal ideeën over vrede, zei Rusland. De onderhandelaars gaan nu naar Oekraïne. Dat heeft gezegd volgende week met andere landen te praten over meer militaire steun. En dan het weer van weer online. Vanochtend vooral in het binnenland droog en zonnig. In het westen en zuiden wat meer wolken. Vanmiddag overal een mix van wolken en zon. En het wordt dan 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Een goede zondag.
1: Met Andries Knevel.
0: Het christelijke radiostation.

Luisteraars, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een goede zondag op Groot Nieuws Radio. Het is 6 september en we staan dus een beetje aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. Met catechisaties, verenigingen, vergaderingen, bijeenkomsten en zelfs synodes. Maar eigenlijk begint het kerkelijk jaar niet in september, maar met de eerste zondag van Advent. Na Eeuwigheidszondag, dus ongeveer begin december. Hoe dan ook, dominee Barbara Lamain die heeft in ieder geval een wijs advies voor ons. Of het nou september is of december. Het staat in Matteüs 10 en heeft te maken met schapen, wolven, slangen en duiven. Daar gaan we straks naar luisteren. We gaan eerst zingen en beginnen in Katwijk aan Zee. Vrouwenzang en samenzang in Psalm 72, een van de bekende koningspsalmen. Met in vers 11 deze woorden: zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen, na. Een mooie psalm om de zondag mee te beginnen.

Mosaic Worship en Reni Kreinoord hebben een nummer geschreven met als titel Ruimte. Over dat lied lees ik. Ruimte raakt aan een diep verlangen dat we allemaal kennen. Ruimte om op adem te komen, tot rust te komen en te leven zoals God ons bedoeld heeft. We leven in een wereld vol druk en verwachtingen en stemmen die ons vertellen wie we moeten zijn en wat we moeten bewijzen. Juist in die benauwdheid klinkt Gods uitnodiging: kom tot mij. We gaan naar het lied luisteren.

0: Het is tijd voor de meditatie van dominee Barbara Lamin uit Delft. De tussenzang is het gezang. Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Het moet, gij die op reis zijt, want daarmee kunt ge voort.
1: Als jij jezelf met een dier zou vergelijken, welk dier zou je dan kiezen? Misschien zie je jezelf als een sterke adelaar die zo zweeft door de lucht. Of als een panter die snel kan rennen. Misschien heb je een hond die heel lief is en zie je jezelf graag als iemand die zo lief en zo trouw is als die hond. Of als een vogel die misschien niet zo sterk is, maar wel houdt van zingen. Ik weet niet aan welk dier jij denkt, maar misschien ben je zo doorgewinterd in de Bijbel en zeg je nou, ik vind het ontzettend fijn om een schaap te zijn, want daar lees ik over in de Bijbel. Het zou kunnen dat je dat zegt. Maar ik vraag het me af of wij wel zo graag met een schaap vergeleken willen worden. Want hoe worden schapen beschreven in de Bijbel? Nou, een schaap is kwetsbaar. Hij is nergens zonder herder. Een schaap loopt in allerlei gevaren en heeft het pas door als het te laat is. En een schaap kan alleen de weg naar huis niet vinden. Ik zou mezelf niet zo graag met een schaap vergelijken. Toch is dat wel keer op keer het dier waarin de Bijbel Jezus ons mee vergelijkt. Jezus zegt, bedenk wel, ik stuur jullie als schapen onder de wolven. Misschien ben je avontuurlijk aangelegd en ben je niet zo gauw bang en denk je, nou prima, oké dan, dat red ik wel. Maar de afgelopen jaren hebben we steeds meer verhalen gehoord over hoe dat dan afloopt als een wolf in de buurt van schapen komt. En toch, Jezus blijft dit beeld gebruiken als het gaat over ons en over onze situatie. Wij zijn een schaap. En er zijn gevaren om ons heen, die Jezus aanduidt met wolven. Pas op voor de mensen, want ze zullen je aan het gerecht uitleveren en je geeselen in een synagoge. Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen en getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. Jezus schetst het beeld van de vervolging die snel zal komen voor de discipelen. En dat is ook gebeurd. Toen. En het is nog steeds een realiteit waar veel christenen nu ook mee te maken hebben. 1 op de 7 christenen wereldwijd. Wij worden niet op die manier vervolgd. Wij leven op een eiland van vrijheid en welvaart. Tegelijkertijd zijn er wel degelijk gevaren waar wij aan blootstaan. Er wordt ook geaasd op onze ziel. Door de verleiding om alles te willen kopen wat in ons opkomt. Er wordt geaasd op onze ziel. Door de verleiding om zoveel mogelijk op sociale media te zitten. En daar een totaal verknipt beeld te krijgen over je eigen lichaam. Hoe dat eruit zou moeten zien. Er wordt geaasd op onze ziel. Door ons leven zo vol te stampen met werk, studie, sociale contacten. Allemaal mooie dingen. Maar zo vol wordt ons leven dat we geen tijd meer over hebben voor stilte, voor rust, voor God. Er wordt geaasd op onze ziel. Dus de instructie van Jezus is ook voor ons. Hij geeft een advies voor onze houding in deze wereld. 2 kenmerken lezen we over, geïnspireerd op 2 verschillende dieren. Wees scherpzinnig als een slang en argeloos als een duif. Het eerste, wees scherpzinnig als een slang. Wat apart. Dat Jezus juist dit dier als voorbeeld voor gedrag gebruikt. Want als wij de slang horen, dan denken we gelijk aan de zondeval, Genesis 3. De slang die de vrouw verleidt met de belofte van kennis. En toen ging het dus fout. Toch stelt Jezus de slang als voorbeeld. In sommige oude Oosterse culturen werd de slang gezien als voorbeeld voor voorzichtigheid en verstandigheid. Dat is waarschijnlijk ook hier de betekenis. Wees voorzichtig en verstandig. Wees bedachtzaam. Zorg dat je weet hoe de wereld in elkaar zit. Denk na. Wees niet naïef. En ga je niet in gevaar begeven als het niet nodig is. Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht naar de andere stad, zegt Jezus. Blijf niet op een plek waar het gevaarlijk is als het niet nodig is. Ga niet de held uithangen. Wees reëel. Gebruik je gezonde verstand om het juiste te doen. zoek de vervolging niet op. Als mensen niet willen luisteren, schud het stof van je voeten en ga verder. Dat Jezus een slang opvoert als voorbeeld, hebben wij misschien moeite mee. Maar de betekenis die snappen we. Wees op je hoede. Dat is duidelijk. En we hadden het denk ik ook wel gevolgd als Jezus hier was gestopt met zijn instructie. Maar hij gaat door. Hij zegt, wees argeloos als een duif. De duif die kennen we uit Genesis 8, het verhaal van de zondvloed. Als de regen eindelijk opgehouden is, stuurt Noach een duif erop uit om te kijken of het land al aan het opdrogen is. Zou de duif terugkomen met iets in zijn bek? Gebeurt dat? Nou, de eerste keer niet. De duif komt terug zonder iets. Dan stuurt hij de duif voor de tweede keer erop uit. Hij komt terug met een olijfblad in zijn mond. Oftewel, het leven keert terug op aarde. En de derde keer komt de duif niet terug. Hij heeft weer zijn eigen habitat gevonden. De duif gebruikt Jezus als voorbeeld voor argeloosheid. Daarmee wordt bedoeld eerlijkheid, oprechtheid, zuiverheid. Wees oprecht, wees zuiver in je intenties, wees puur. Ja, je zult tegenstand ondervinden. Maar ga je vijanden geen kwaad doen. Wees open en laat compassie zien tegenover andere mensen. Blijf altijd integer. Vergeld geen kwaad met kwaad. Wat je dus nodig hebt in deze wereld als christen. Gebruik je verstand en houd je hart zacht. Wees scherpzinnig als een slang en argeloos als een duif.

0: Het is heel apart dat Jezus het voorbeeld gebruikt van een slang en een duif. Hij was immers opgegroeid met dezelfde verhalen uit de Bijbel als wij. Dus die slang en die duif kiest Jezus niet zomaar. Door de slang te gebruiken als voorbeeld, roept hij in herinnering het verhaal uit het paradijs waar het fout ging. Het doet ons beseffen hoe de wereld is gebroken. Hoe mooi de wereld ook kan zijn, er is gebrokenheid gekomen in alle relaties. We leven in de realiteit van de wereld, waar het macht van de sterkste telt, en waar we ook uiteindelijk zelf vaak opkomen voor onszelf. Dat kennen we. Wij doen 's avonds ook ons huis op slot. En we zijn erop getraind om niet in te gaan op mailtjes van onbekenden. Wees scherpzinnig als een slang. En wees argeloos als een duif. Dat kun je ook vertalen met onbevangen. Wees onbevangen, alsof je nog niet beseft hoe gebroken alles is. Misschien is het onbevangene de houding die de duif van Noach goed typeert. Die duif die erop uit wordt gestuurd. Die zweeft over de wateren, zoekend naar een tak om op neer te strijken. Zoekend naar bladeren die hij kan eten. Zoekend naar tekenen van leven in een wereld die verwoest is. En die probeert weer terug in het leven te komen. Zoekend naar tekenen van opstanding in een wereld die was verzwolgen door het water, door de dood. Het is die onbevangenheid die de duif de moed geeft de wereld in te vliegen. Ook al word je eerst teleurgesteld. Het is die onbevangenheid die de duif de moed geeft toch de wereld opnieuw weer in te vliegen. Dat is de houding die Jezus ons ook opdraagt. Ga zo door de wereld als die duif, zoekend naar tekenen van leven. Zoekend naar tekenen van hoop. Wees niet cynisch, maar wees onbevangen genoeg dat je durft te hopen dat er leven is. Dat de toekomst anders zal zijn. Dat er recht zal zijn en vrede. De onbevangenheid, de argeloosheid die durft te hopen. Jezus vraagt ons om verstandig te zijn als slangen. En tegelijkertijd als die duif te geloven dat de wereld anders kan worden. En dat is de paradox van het christelijk geloof. Dat we realistisch zijn. Dat we erkennen de werkelijkheid van deze wereld. En dat we durven geloven dat die niet is zoals God het bedoelt. En dat we durven geloven dat het werkelijk anders zal worden. Omdat dat is wat God wil. En dat zal gebeuren. En in de tussentijd mogen we leven op een manier waarop wij getuigen van die hoop. Houd je hart zacht. Sluit je niet op in je eigen wereld. Maar blijf jezelf openstellen voor de ander. Met een zacht hart. Een hart dat gekwetst kan worden. In Jezus' naam.
1: Als toepassing luister naar Psalm 146. In de omrijmde tekst staat: loof de Heer. De Heer wil ik loven zolang ik leef. Mijn God bezingen zolang ik besta. En als toepassing dan in de psalm, een beetje zoals in Matteüs 10. Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. Want gelukkig wie de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. Dat is de ware wijsheid waar Jezus in Matteüs 10 over spreekt.

Ja, en als je zo nadenkt over Matteüs 10 en de wijsheid die Jezus ons hier heeft voorhoudt, hoe hebben we dan te leven als schapen tussen de wolven? Dan denk je misschien wel onwillekeurig aan dat bekende lied over het Koninkrijk van God. Want de bergrede in Matteüs die gaat juist over de leefregels binnen dat koninkrijk. En de vraag hoe we ons hebben te verhouden met de wereld, met de mensen om ons heen en ook wel met onszelf. Zalig zijt gij. Ooit begon Jezus zijn optreden met de bekende woorden: het koninkrijk is nabijgekomen. Bekeert u en geloof het evangelie. Welnu, over dat koninkrijk gaan we nu zingen. Zoek eerst het koninkrijk van

Vanmorgen werden in de meditatie een paar dieren genoemd. Schapen, wolven, slangen en duiven. In de Bijbel, met name in het Oude Testament, worden natuurlijk veel meer dieren genoemd. Je zou ze eens moeten tellen. Moeten tellen hoeveel diernamen in de Bijbel voorkomen. Misschien weet iemand dat. Nou ja, en dan hoor ik het ook wel. Nou, hoe dan ook, we gaan nu natuurlijk luisteren naar een lied over een dier dat ook veel in de Bijbel voorkomt. Je zou het haast kunnen raden. Christian Verwoerd, die zingt over de arend.

Dat was Christian Verwoerd met een lied over de arend. We begonnen de uitzending in Katwijk aan Zee. We reizen nu door naar die prachtige Sint-Bavo in Haarlem, waar Mozart en Händel nog op het orgel hebben gespeeld. Een lied wat zij nog niet kende is: Heer, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen droppelen vallen op mij neer. Het is een lied misschien wel voor mensen die het in het geestelijk leven niet zo makkelijk hebben, niet zo zeker zijn. En wie is dat soms wel? Hebben we niet allemaal telkens weer de genade van Christus nodig, gewerkt door de Heilige Geest in ons leven? Misschien dat dit lied dan een troost is, want het is een gebed om een druppel. Een paar druppels genade van die milde regen. Dat is al genoeg. Want de genade van God is genoeg voor iedereen. Druppelen van de milde regen. Daar mogen we om bidden en daar gaan we nu over zingen.

Dat was het lied over de rijke zegen en de druppels van genade. Wanneer we mogen ervaren hoe groot die genade is, of met een boektitel Genade voor de grootste van de zondaren, dan kan je ook het volgende lied zingen. Dank, dank nu alle God met blijde feestgezangen, want van hem is het heugelijk lot, het heil dat wij ontvangen. Volle genade, amazing grace.

Ons laatste lied is de enige psalm die Mozes ons heeft nagelaten. Heer, u bent ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. In de berijming: gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. En daarmee sluiten we deze uitzending af over schapen, wolven, slangen en duiven. Ik woon zelf in het Gooi, waar deze week een wolf is gesignaleerd. Dus ik zal extra opletten de komende dagen. Dank voor het luisteren. Graag tot volgende week.

0: De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De stembussen zijn open in de Duitse Sachsen-Anhalt voor de deelstaatverkiezingen. Moet gek lopen als de radicaal-rechtse Alternatieve für Deutschland geen absolute meerderheid haalt. In de peilingen staan ze op 41% van de stemmen. In andere deelstaten deed de AfD het eerder ook al goed, maar niet zo goed. Een puinhoop bij een tankstation langs de A58 bij Etten-Leur gisteravond. Een automobilist knalde op een tankzuil. Daar is maar weinig meer van over, schrijft Omroep Brabant. Een man die aan het tanken was, kon net op tijd wegspringen. Automobilist die de ravage veroorzaakte, is onder meer aangehouden voor rijden onder invloed. Oekraïne praat komende dinsdag met een groep landen over extra militaire en financiële steun. Het land heeft een tekort aan luchtafweer. Het defensiebudget, bestemd voor de tweede helft van het jaar, is al op, zegt de Oekraïnse minister. Ook de Nederlandse minister Jezelkus belt in bij de videovergadering. En dan het weer van weer online. Vanochtend vooral in het binnenland droog en zonnig. In het westen en zuiden wat meer wolken. Vanmiddag overal een mix van wolken en zon. En 21 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het Kerkplein.
1: Met Tom Herlaar.
0: Het christelijke radiostation.

0: Sela was dat met Thuis en de schrijver liet zich inspireren door het Bijbelverhaal over de verloren zoon. Het gaat over het terugkeren en thuiskomen bij je vader. Je mag je beseffen dat je welkom bent bij hem, ook als je bent afgedwaald of lange tijd weg bent geweest. Voor God is er altijd een weg terug.
1: Het Kerkplein
2: met Tom Herlaar.
0: En die wenst je een bijzonder goedemorgen. Welkom hier op het Kerkplein. Het is weer ouderwets druk hier en ouderwets gezellig. We gaan ons voorbereiden op een nieuw seizoen, de start van een nieuw seizoen. En dat heet dan vaak in veel kerken startzondag. En daar staat niet een vaste datum voor. Maar in de praktijk zal dat waarschijnlijk zo 13 of 20 september zijn. Ja, en laat mijn vrouw het niet horen. Want dat vindt ze echt niet grappig. Maar we gaan straks weer op richting kerst. Maar eerst nog even genieten van wellicht een mooie nazomer en zeker ook van deze zondag. Zondag 6 september 2026. Straks is er de dagtekst en we hebben natuurlijk ook nog het gebedsmoment. Maar het is de muziek die de boventoon voert hier op het Kerkplein. Los van de koffie en het lief en leed dat hier iedere zondagmorgen gedeeld wordt. De volgende muziek is afkomstig van de Amerikaanse Michael W. Smith. Het is een lied over de grootheid van Jezus. Hij staat boven alles. Hij is groter dan mensen kunnen bedenken. En toch koos hij ervoor om te lijden en te sterven aan het kruis uit liefde voor ons mensen. Je hoort Michael W. Smith met Above.

Laudate was dat, een relatief nieuwe muziekgroep, bestaande uit muzikanten die al jaren muzikaal actief zijn in de christelijke muziekwereld. Een vriendengroep die hun passie voor muziek en hun liefde voor Jezus delen. En een van hen is Arjen Vink, en die hoorde je met Ik geef mezelf aan u volkomen. Ja, straks is er de dagtekst, maar we hebben eerst nog wat muziek. We gaan naar Rijen van Drongelen en Michelle Lee met Voldoende voor vandaag. Een nummer dat in 2021 verscheen in een periode van de coronapandemie. Een periode vol onzekerheid voor veel mensen. Het lied is een vertaling van het oorspronkelijke Engelse Sufficient for Today. De boodschap is dat je vandaag niet alle zorgen van morgen hoeft te dragen. Gods goedheid en genade zijn voldoende voor vandaag.

0: Een oude gospel die nieuw leven werd ingeblazen door de Amerikaanse C.C. Winans. Blessed Assurance, zo heet het. En de tekst werd al geschreven in 1873 door Fanny Crosby, een beroemde Amerikaanse dichteres die al vanaf haar vroege jeugd blind was. Ze schreef duizenden christelijke liederen, maar het was er één die er echt uitsprong, en dat was deze, Blessed Assurance dus. Het gaat erover dat je jezelf niet hoeft af te vragen of God je accepteert zoals je bent, maar het gaat over de overtuiging dat je van Christus bent en dat je leven in zijn handen is.
1: Dagtekst.
0: Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij de datum van vandaag, de dagtekst. En die vind je terug in het Bijbelboek Korintiërs. 2 Korintiërs 9 vers 7. En daar staat: laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. Dus 2 Korintiërs 9 vers 7. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft.
2: De grond onder je voeten is plotseling verdwenen.

0: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
1: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer?
2: Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
0: De Nieuwe Zaterdag.
1: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

Dat was de Amerikaanse band Casting Crowns met If We Are The Body. Het kreeg een plekje op het titeloze debuutalbum uit 2003. Het nummer verwijst naar de kerk als lichaam van Christus, waarover wij kunnen lezen in 1 Korintiërs 12. Het is weer tijd voor het gebedsmoment. En ik had het net over de kerk als lichaam van Christus. Nou, vanmorgen wil ik graag bidden voor dat lichaam en voor die kerk. Voor mensen binnen en buiten de kerk. Bid je mee? Heer Jezus, op deze zondag komen wij bij u met alles wat er in ons hart leeft. Wij bidden vandaag voor uw kerk. Voor alle mensen die u lief hebben en u proberen te volgen. U hebt ons allemaal verschillend gemaakt. De een heeft andere gaven dan de ander. Maar samen mogen wij één lichaam vormen. Heer, help ons om elkaar te zien zoals u ons ziet. Help ons om niet te kijken naar de verschillen, maar juist naar wat ons verbindt. We bidden voor mensen die zich alleen voelen. Voor mensen die zich buitengesloten voelen. Voor mensen die vandaag niemand hebben die naar hen vraagt. Laat ons niet alleen over uw liefde praten, maar maak ons bereid om die liefde ook te laten zien. Maak ons uw handen wanneer iemand hulp nodig heeft. Maak ons uw voeten wanneer iemand bezocht moet worden. Maak ons uw stem wanneer iemand bemoediging nodig heeft. En geef ons een hart dat luistert wanneer iemand zijn verhaal kwijt wil. Heer, laat onze kerken plaats zijn waar mensen thuiskomen, waar gebroken harten ruimte krijgen en waar uw liefde zichtbaar wordt. En als wij vandaag iemand ontmoeten die het moeilijk heeft, geef ons dan de moed om niet zomaar voorbij te lopen. Want als wij werkelijk uw lichaam zijn, laat ons dan iets van u weerspiegelen. Dank dat u ons niet vraagt om allemaal hetzelfde te zijn. U vraagt ons om samen u te volgen. Maak ons één. Maak ons dienstbaar. En maak ons zichtbaar als mensen die door uw liefde geraakt zijn. Dat bidden wij u in de naam van Jezus. Amen.

Martijn Buwalda was dat met Je zou eens moeten weten. En eigenlijk sluit dit nummer naadloos aan bij ons gebedsmoment. Want wij zien vaak alleen de buitenkant van iemand. We weten niet wat iemand thuis meemaakt. Waar iemand mee worstelt. Welke pijn iemand verborgen houdt. Of hoe hard iemand probeert overeind te blijven. Mooi. Daarvoor hoorde je nog Joke Buijs met een klassieker. Daar ruist langs de wolken. We hebben nog ruimte voor muziek. Ja, die voert tenslotte de boventoon hier op het kerkplein. Je hoort de Amerikaanse aanbiddingsleider Don Moen met I Want to Be Where You Are.

Gerald Troost was dat, met Bovennatuurlijk. En de titel verwijst naar dat er meer is dan wat je met je zintuigen kunt waarnemen. God die dichtbij is, ingrijpt en je leven verandert. Hiermee eindigt ons samen zijn op het Kerkplein, vrienden, want we gaan op naar het nieuws van 10 uur. En wij eindigen met muziek van Het Ademproject. En een nummer dat ook weer aansluit bij die zogenaamde rode draad van morgen. Wij zijn uw kerk. Ja, zo heet het ook. Ik wens je in alle opzichten een prachtige zondag toe. Een mooie dienst straks na het nieuws van 10 uur. En wat mij betreft graag tot volgende

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Mexico zijn vermoedelijk 9 mensen omgekomen bij een vuurwerkexplosie, schrijven media daar. Ongeveer 20 mensen raakten gewond. Het gebeurde tijdens de voorbereidingen van een bijeenkomst in een kerk. Het gebouw daarnaast zou zijn ingestort, schrijft een Britse krant. Een steekpartij in het Gelderse Laren. Het gebeurde vannacht rond 1:00 op de kermis, meldt de regionale omroep. Getuigen zeggen dat bij een ruzie een bierfles kapot werd geslagen en dat daarmee is gestoken. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Tot 6:00 vandaag kan in het Duitse Sachsen-Anhalt gestemd worden voor de deelstaatverkiezingen. Er wordt met spanning gekeken naar de uitslag, maar de kans is groot dat de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland de absolute overwinning behaalt. Een 1/5 van de inwoners heeft al gestemd. Ze deden dat eerder per post. En dan het weer van weer online. Vanochtend droog en op veel plaatsen zonnig. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen nog een paar graden warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom in de kerkdienst met Thijs Noorland.
0: Het christelijke radiostation.
3: Een hele goede zondagochtend. Fijn dat we verbonden zijn via de radio. Wat bijzonder dat we dit uur samen mogen meemaken waarin we een kerkdienst beleven. Dat betekent dat we ons hart op de Heere God gaan richten. Dat we van Hem willen horen, zijn woord zullen openen. Maar ook dat we prachtige lofliederen zullen laten horen die je mee kunt zingen in je hart of lekker hardop. Omdat we Hem willen eren voor wie Hij is in ons leven. De uitleg van de Bijbel krijgen we vandaag van Wietse van der Hoek. We zijn aan het eind van een prachtige serie waarin ik zelf ook weer heel veel nieuwe dingen heb geleerd. Aan de hand van de brieven in Openbaring, de brieven aan de 7 gemeentes. En vandaag dan ook de 7e en laatste brief, die is te vinden in Openbaring 3. Zullen we straks vers 17 tot en met 22 bestuderen.
4: We beginnen vandaag met de mooie woorden waarmee het boek Openbaring ook begint. Dat we mogen weten dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. En zoals in Openbaring 1 staat geschreven: genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de trouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Halleluja. Amen.

0: En soms is het ook gewoon eenvoudig wat je wilt zeggen tegen de Heer. Wat heb ik u toch lief? Dit was een simpel liefdeslied. Zera Worship, Javed Sifra Brex en natuurlijk Christian Verwoerd. De Bijbel is geopend bij Openbaring 3. We gaan vers 17 tot en met 22 lezen. De brief aan de gemeente in Laodicea.
1: De zevende brief van de apostel Johannes. De woorden van de Heer Jezus aan de gemeente van Laodicea. En schrijf aan de gemeente van de... En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat u juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt. En witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

0: Door en door goed, gezongen door Eline. We gaan luisteren naar de verkondiging van Wietse van der Hoek, naar aanleiding van de brief die we zojuist lazen aan Laodicea.
1: Broeders en zusters, het Wassenaar van Klein-Azië, zo zou je Laodicea wel kunnen noemen. Het gevoel dat je op de PC Hoofdstraat of ergens in Blaricum of het Gooi loopt en het idee hebt dat je een arme sloeber bent ten opzichte van de mensen met dure kleding, grote juwelen, rijk opgemaakt. Kortom, welkom in Laodicea. Een rijke handelsstad aan een knooppunt van wegen in het dal van Lycus, een rivier tussen Colosse en Hierapolis in het westen van het huidige Turkije. Als je die stad zou binnenlopen, dan zou je ontdekken dat de mensen rijk waren. Veel goud, bling bling. Het was het bankencentrum van Klein-Azië. En de mensen liepen in het zwart. Niet omdat ze oud gereformeerd waren, maar het was de modekleur. Zwarte schapenwol van de kledingindustrie in Laodicea. En de zwarte schapenwol was een teken van rijkdom. Zoals wij vandaag een beetje merkkleding zouden kunnen dragen om te laten zien dat we wat geld hebben, zo deed men dat toen in zwarte schapenwol. Laodicea stond bekend om een goede medische opleiding. En de god Zeus werd er vereerd. De beste, de grootste, de belangrijkste god. En ja, er was ook een christelijke gemeente. In de Colossensebrief lezen we ook over deze gemeente. Maar als we over deze gemeente lezen, hier in Openbaring 3, word je niet echt heel erg blij. Teksten die we misschien wel kennen, over lauwe christenen, of zie ik sta aan de deur en ik klop, teksten die in evangelisatie nog wel eens gebruikt worden. Maar als we ze eventjes houden bij wat hier staat, dan ontdekken we dat het over iets anders gaat. Deze tekst, waar staat, zie ik sta aan de deur en ik klop, is geen evangelisatietekst hier, die de gemeente van Laodicea gebruikte om mensen in Laodicea het evangelie van Jezus te brengen. Nee, het heeft hier alles te maken met de gemeente zelf. Een gemeente waar Jezus buiten de deur is gezet. Hij staat aan de deur van zijn eigen gemeente. Hoe bizar is dat? Hij moet aankloppen bij zijn eigen kerk. En zegt, als iemand mijn stem hoort en de deur opent, dan zal ik binnenkomen. Kortom, hij staat er op dit moment buiten zelfs. Jezus is buiten de kerk gezet. Aankloppen bij je eigen kerk. En hij moet als het ware zijn evangelie opnieuw verkopen naar zijn eigen kerk. Tijd voor de waarheid. Daarom deze scherpe brief. Jezus heeft geen goed woord over voor deze gemeente. Maar schrijf deze brief duidelijk, in liefde, uitnodigend, maar wel met een duidelijke waarheid, met het oog op herstel. Hij presenteert zich in het eerste vers als de Amen. Een Amen betekent in het Hebreeuws, in het Grieks iets als het is zo, de waarheid. De waarheid, de getrouwe, de waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Uiteindelijk is dit misschien ook wel een reactie op de dwaling die in deze gemeente heerste. Waarin de Heer Jezus misschien niet meer dan een inspirerend figuur was geworden. Die niet meer waarheid was. Die niet meer refereerde aan schepping, God als schepper. U bent niet koud en niet warm. Ik ken uw werken. Interessant, die tekst. We kennen hem wel. En misschien heb je het wel eens gehoord. Of denk je er eens over na. Over lauwe christenen. Want dat staat er in vers 16. Omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Nou, deze tekst komt niet zomaar uit de lucht vallen. En in de voorgaande 6 brieven hebben we iedere keer gemerkt dat er een relatie ligt tussen de tekst en de stad zelf. Hier ook. Dit heeft te maken met de bronnen van de stad Laodicea. Laodicea lag tussen Colosse en Hierapolis. En daar ligt tegelijkertijd het zwakke van de stad. Er was heel veel rijkdom, er is een bankenwereld, maar er was één groot probleem. Hierapolis namelijk had heet waterbronnen. Stond bekend, er staat nog steeds bekend, het Pamukkale, wat ze nog steeds een toeristisch oord is, om hete bronnen met baden die goed waren voor je en die goed waren voor de gezondheid. Dat was in Hierapolis. Dan had je Colosse. Die stond bekend om koude, frisse bronnen. Nou, daartussenin lag Laodicea. Die had alleen maar hard en vies water van de rivier de Lycus. En wat hadden ze gedaan met al hun geld? Nou, dat voorkomen wij wel even. Wij bouwen een heel duur aquaduct om het koude water van Colosse te halen en het warme water van Hierapolis. Maar dan moet je je bedenken dat dat om tientallen kilometers gaat. Nog steeds kun je de waterleiding, dat kostbare aquaduct, zien, want het ligt er nog steeds. Maar je moet je voorstellen dat dat koude water, dat frisse koude water, urenlang in de brandende zon naar Laodicea werd gebracht. Daardoor werd het lauw. Maar andersom ook. Die hete waterbronnen, met ook een aquaduct naar Laodicea, was inmiddels afgekoeld. En zodanig vies geworden dat door de schuring uiteindelijk mensen er misselijk van werden. Het was vies water uiteindelijk geworden. En Jezus betrekt het hier op de gemeente. Was men maar koud. Kortom, dat water van Colosse was prima. Het water in Hierapolis was ook prima. Was men maar koud, dan had je er nog wat aan. Was men maar warm, dan had je er ook nog wat aan. Vrucht dragen. Het had zin. Maar hier zien we, het was ziekmakend. Om uit te spugen, zo vies was het lauwe water wat in Laodicea aankwam. Het water beantwoordt niet aan haar doel, ondanks de dure investeringen van aquaducten. En zo zien we de relatie ook met de gemeente. Even gelijk beantwoordt de gemeente ook niet aan haar doel, ondanks haar werken. De situatie in de gemeente is ernstig. Nog ernstiger dan in Sardes. Daar was nog een slapende gelovige minderheid die wakker kan worden. Hier niets meer. Als we dan kijken naar vers 17, dan zie je dat de gemeente het echt niet doorheeft. Daar staat, want u zegt, ik ben rijk en nog rijker geworden. We hebben aan niets gebrek. Zij zagen rijkdom als een grote zegen van God. Hier zien we dat het welvaartsevangelie al woorden krijgt. Ik ben rijk en rijker geworden. Dat is toch geweldig? Dat moet fantastisch zijn. We hebben aan niets gebrek. En je hoort ze zeggen, nou, dat is toch uw zegen? Maar kijk wat er achter de komma staat. Wat u niet weet, is dat u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Weet je welk beeld hier wordt neergezet? Twee beelden. Van een rijk persoon en van een bedelaar. Een bedelaar. Ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt. Dat is hoe de Heer Jezus spreekt over deze gemeente. Die zelf denkt, we hebben alles. Zelf voldane rijkdom. Ook in de geschiedenis van de stad was de hoogmoed zo opgelopen dat in 60 na Christus, na een grote aardbeving in Laodicea, zelfs de hulp van Rome is geweigerd, omdat het de trots van de stad aan zou gaan. Deze gemeente heeft zelfs een bord op de deur gehangen, waar staat, aan de deur wordt niet gekocht en bekeerd zijn we al. En de Heer Jezus staat aan de deur van die gemeente en klopt. Ik vind het zelfs troostrijk om te ontdekken dat hier de Heer Jezus niet binnenstormt en de boel kort en klein slaat. Nee, hij staat voor de deur. Na 5 keiharde geestelijke voltreffers, ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt, de waarheid wordt snoeihard recht in het hart van de Laodicensers gezegd. U bent lauw, u bent om uit te spugen, u bent een bedelaar. Hoe hard wil je het hebben? Maar het kan niet anders. De gemeente denkt het goed voor elkaar te hebben en heeft een bord voor de kop en een bord voor de deur. Dat is het gevaar. Als geld, goed en welvaart het leven gaat bepalen. Dat geld leidend wordt in de gemeente. En alles gaat bepalen in de plaats van de Heilige Geest. En dan klinkt ook het advies, ook naar deze gemeente, in vers 18. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur. Dat u rijk wordt niet door de zwarte kleren, maar door witte kleren. Opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. Oh ja, en die al die opmaakproducten, die zalfindustrie. En zalf uw ogen met ogenzalf, zodat u zult kunnen zien. De armoede, de naaktheid en de blindheid wordt hier omgezet in de rijkdom van Christus. Het bekleden met witte kleren en de blindheid wordt de ogenzalf van Christus. In het ontvangen van de Heilige Geest, in de bekering. De kerk is het zwarte negatief beeld van de stad. Financiers, geneesheren en kleermakers zijn onder haar de edelste burgers. Maar ze zijn arm, blind en naakt. Ieder die ik lief heb, zegt Jezus in vers 19, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Jezus is genadig. Wat een troost dat als een gemeente zo ver is weggezakt. En dat is ook misschien de troostvolle boodschap voor kerken van vandaag. Er is hoop. Er is genade. Er is bekering. Maar het hoeft niet altijd een kerk te zijn. Het zou ook wel eens over jou en mij kunnen gaan. Dat wij ons vertrouwen stellen op geld, goed, aanzien, op mooie woorden, op status. Deze woorden zouden ook eens aan mij persoonlijk, aan jou en mij persoonlijk gericht kunnen zijn. Dat wij persoonlijk Jezus buiten de deur van ons hart hebben gezet. En hij trapt de deur niet in. Hij komt niet binnen stormen en slaat de boel overhoop. Hij wacht aan de deur. Hij klopt. En hij zegt, indien iemand de deur opent. Sterker nog, indien iemand mijn stem als eerste hoort. Hoort iemand de Heer Jezus nog? Hoor je de roepstem vandaag nog? In ons land, in de gemeente, in jouw leven. Het begint met het horen van de roepstem. De klopstem van de Heer Jezus. En als je de deur opent, dan zul je met hem zijn. Een verwijzing naar de intieme relatie met God. Het toekomstige bruiloftsmaal. Misschien ook wel naar de viering van het heilige avondmaal. Op groot niveau en op klein niveau. Waar staat Jezus? Binnen of buiten? Welke smaak heeft jouw leven? Wie? Wie zorgt ervoor dat je rein wordt? Wie bekleedt jou? Hoe word je zichtbaar? Vandaag? Morgen? Laten wij gemeente zijn van Jezus Christus. Die zichtbaar worden door wie Jezus is. Die zien met de ogen van de Heilige Geest. Die rijk zijn in de vrucht van Christus. In de goede werken. In onze geestelijke rijkdommen die we krijgen doordat we kind van God mogen zijn. Denk maar na. Denk maar na. En ik moet dan denken tenslotte aan dat liedje. Zit je deur nog op slot? Zit je deur nog op slot? Van je kr, kr, kr. Doe hem open voor God.

0: Jezus, uw naam, je hoorde de opwekking bent. Wietse, we gaan doorpraten over jouw preek van vanmorgen. Ik moet zeggen, het was een eye-opener, maar wel een pijnlijke eye-opener. Dat de tekst die wij vaak als een evangelisatietekst gebruiken, zie ik staan aan de deur en ik klop, dat die eigenlijk andersom zit. Dat we zelf de Heer Jezus als kerk buiten de deur hebben gezet.
1: Dit is misschien een van de meest dramatische brieven van alle zeven. De laatste brief is de meest dramatische. Jezus buiten de deur gezet. Ja.
0: Wanneer doen wij dat?
1: Wanneer we Jezus een lastpost vinden. Wanneer Jezus woorden ons in de weg zitten. Wanneer hij niet meer het gezag heeft van heer van de gemeente zijn. Ik bedenk dat dat wel eens makkelijker kan gebeuren dan wij denken. Het is nooit een bewuste keus. Misschien moet je ook wel eens vragen stellen of Jezus, ik zei net wel, buiten de deur gezet. Misschien zou je hem ook wel anders kunnen stellen. Jezus is buiten de deur gegaan. Als een onuitgenodigde gast. Weet je, als jij op een feestje komt, je hebt het idee dat niemand met jou wil praten, dat je hier niet welkom bent, zou ik misschien zelf ook de keus maken om dan maar buiten te gaan staan. Want ik ben niet welkom. Misschien is dat ook wel een benadering die je hier mag stellen.
0: Want het zegt ook iets over Gods karakter, dat hij klopt. Ja. En dat hij roept en dat hij wacht totdat er open gedaan wordt. Terwijl hij natuurlijk alle macht heeft om naar binnen te stormen, zou hij dat willen.
1: Ja, maar dan krijg je niet terug wat je wilt. De gemeente is namelijk niet een geforceerd gezelschap van mensen waarvan God opeist, jij zult mij vereren. De gemeente is juist zo, wordt zo gekenmerkt doordat zij gekocht en betaald door de liefde. Bouwt op de liefde. Het hoogste gezag is de liefde. Dat staat bovenaan. Hij zal nooit, denk ik, op die manier zijn gemeente benaderen. Al zou het misschien jeuken op een bepaalde manier, zou het niet bij mij doen, hè, om even orde op zaken te stellen. Maar het verlangen van God naar zijn gemeente is dat de gemeente van harte de Heer Jezus op nummer 1 zet. En van harte is. En ook een gegeven gezag, een gegeven eer en aanbidding. Maar je ziet dat hier de focus op iets heel anders is. Ik ben rijker en rijker geworden. Ik heb aan niets gebrek. En wij lopen het gevaar dat dat aan niets gebrek willen hebben, dat wij dat niet laten invullen door wat God ons geeft, maar vaak door wat wij creëren, hè, in allerlei dingen. Hè. Niemand mag gebrek hebben. Niemand mag. Dat kan niet. Dus dat regelen wij met elkaar. Alleen de vraag is, gebeurt dat ook in de kracht van de Heer?
0: Ja, want waarin hebben we dan God nog nodig? Als Laodicea zei, wij regelen het zelf, we halen dat water van rechts, links, warm, koud. Wij hebben onze zaakjes op orde. Je zei zelfs toen de stad verwoest werd door een aardbeving, hadden ze geen hulp nodig.
1: Nee.
0: Dat doen wij denk ik als Westerse kerken ook regelmatig.
1: Het is ook een soort van hoogmoed. Wat hier uitkomt is enorme hoogmoed. Dat wij redden het wel. Wij kunnen het zelf. We hebben u eigenlijk niet zo hard nodig. Heer Jezus, u bent vaker een sta in de weg. Ik zou je horen hier bijna doorheen klinken. He, want ja, doe niet zo moeilijk. We hebben het goed voor elkaar. He, dus dan laat die Bijbel maar dicht. He, Heilige Geest, wij redden het wel. We zijn krachtig genoeg op een bepaalde manier. Dat proeft hier doorheen. En daarom ook de meest dramatische brief met de dramatische woorden. Maar het beeld wat hier gezet wordt, je bent een bedelaar. Ja.
0: Eigenlijk het tegenovergestelde van wat we denken dat we zijn. Hè?
1: Ja. Dus het is heel bijzonder dat het aardsperspectief glitter en glamour is. Het PC-hoofd van Klein-Azië.
0: Ja.
1: En het hemelsperspectief een bedelaar is. Ik zou eens benieuwd zijn hoe God er vandaag de dag ook naar een gemeente zou kijken in ons land. Waarvan wij denken, maar die zijn succesvol. Die doen het goed. Ik ben God niet.
0: Nee.
1: Maar we moeten ons goed bedenken wat God hiervan zou vinden. Hoe zou hij hiernaar kijken? Spannende vraag.
0: En dan is die zachte stem van de Heer te horen tussen dat lawaai van de wereld, tussen al die andere stemmen die we binnenlaten. Ja. Hoe kunnen we ons nou op die zachte stem van de Heer richten?
1: Het begint met een willen. Ik weet het niet of het. Hè, kijk, als je al de vraag stelt, hoe kunnen we dat doen? Dan zit er onder al de wil dat je het zou willen. Het begint al bij de ontdekking dat kerk zijn zonder Jezus in het middelpunt geen kerk is. En de vraag is hoe je een instituutkerk opricht, kan ik ook wel. Dat is niet zo ingewikkeld. Regeltjes en dingetjes en verordeningen en een systeem en een structuur en een gebouw. Maar dan voldoe je niet aan wat gemeente van Jezus Christus is. En dus als Jezus in het middelpunt staat, dat betekent dat de eerste vraag is, maar is hij in het middelpunt? Die vraag moeten we ons stellen. Is hij middelpunt van mijn leven? En als het in mijn leven is, dan zou ik ook in een gemeente willen zitten met broeders en zusters van wie Jezus ook het middelpunt is. Dat vormt de gemeente. En dat is ook onderscheidend van de wereld. En dat betekent dat als hij het middelpunt staat, dat hij het gezag heeft en even op een mooie manier de lakens uitdeelt.
0: Het is mooi dat je zegt of dat willen, want ja. Er zit dat verlangen er misschien wel, maar het willen wordt ook weer overstelpt door wereldse verlangen, zo andere dingen die daarop inwerken. Volgens mij is het heel goed dat we daarvoor bidden. Dat God zelf die wil in ons ook uitwerkt, toch?
1: Ja, lijkt me goed.
0: Zullen we dat doen?
1: Ja. Vader in hemel.

ingeschreven aan een gemeente die het niet door had. Die dacht, ik ben rijk en ik ben goed, ik ben mooi. Vader, het zou ons ook zomaar kunnen overkomen. Dat we zo overtuigd zijn dat ons leventje zo mooi voorstaat, dat we het goed voor elkaar hebben. Eerder misschien met alle christelijke termen erbij, maar dat u buiten staat. Vader, uw verlangen is om juist in het middelpunt te staan. Om te ontdekken voor de gemeente wat het is als u in het middelpunt staat. De heerlijkheid, de kracht van uw geest. Heer, de mogelijkheden die dat brengt. Vader, open ons hart en zie wat daarin is. Open het hart van gemeenten, Heer, om te ontdekken waar u staat. En vergeef ons, Heer, als we zo vertrouwen op geld, goed en veiligheid en controle, terwijl de conclusie misschien is dat u al lang niet meer in de gemeente bent of in ons leven bent. Heer, leid uw kerk. Leid ons, Heer, doordat we iedere keer bedenken wie u bent, wat u voor ons gedaan heeft. Dat u werkelijk het middelpunt bent. Heren, en we bidden ook voor gemeenten die de weg daarin kwijt zijn geraakt. Waar u, als het ware, de kandelaar al heeft weggenomen. De deur uitgegaan bent of uitgezet bent. Heren, herstel ons land. Herstel ook die plekken waar u niet meer het middelpunt mag zijn. Heren, opdat de wereld weer mag horen. Het evangelie van Jezus Christus. Waarin we mogen ontdekken dat u het bent die leidt, die geeft, die opent en sluit. Heren, raak onze harten aan zo. Ook als we nadenken over dit thema verder. Heren, leid ons in dit leven. Waar we misschien in beslag kunnen genomen worden door al onze zorgen. En we makkelijk jagen en jachten naar alle middelen om onze zorg het leven uit te bannen. Maar leer ons vertrouwen op u. In ziekte en zorg. In het alleen zijn en in de moeite van deze tijd. Leer ons bouwen en vertrouwen. Leer ons ook vertrouwen op de belofte die u heeft gegeven. Want u bent overwinnaar. Jezus alleen. Halleluja. Amen.

Benediction van de Psalm Project. Mochten vanochtend het laatste deel horen van de prekenserie over de brieven aan de gemeente in Openbaring. En ik hoop dat je er iets van mee kunt nemen. Dat er iets is blijven hangen waarvan je denkt, ja, dit kan ik plaatsen in mijn eigen leven. Hier kan ik mee aan de slag. Dit gaat me weer helpen om dichter bij de Heere God te leven. Wat daar in ieder geval bij helpt is zijn zegen. Want we hoeven dat niet zelf te doen. We hoeven niet zelf alles wat misgaat op te lossen. We mogen het in zijn licht brengen. We mogen belijden wat er niet goed is en hem vragen om met zijn genade te komen en ons steeds dichter naar hemzelf toe te trekken. Wees zo gezegend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest om zelf ook weer tot zegen te zijn.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op een feest in Amsterdam is vannacht iemand neergeschoten, meldt AT5. Het gebeurde op een feest in een partycentrum bij station Sloterdijk. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom er is geschoten is niet bekend, er is nog niemand aangehouden. Duitsland wil een zogenoemde cyberdome optuigen. Dat is een landelijk digitaal schild tegen de vele cyberaanvallen vanuit Rusland, meldt Bild. Verder moeten water- en energieleveranciers de mogelijkheid krijgen om zich te beschermen tegen drones. En dan komt er een AI-systeem om spionnen op te sporen. In Overasselt is het onderzoek naar de schietpartij van begin deze week weer verder gegaan. We vinden nog steeds spullen, zegt de politie. Maar wat voor voorwerpen het zijn, maken ze niet bekend. De 32 verdachten zitten nog steeds vast. Ze waren bij het incident bij de woning van de veroordeelde Jan G. En dan het weer van weer online. Vanmiddag afwisselend zon en wolken. In het zuiden wordt het maximaal 24 graden. In het noorden rond de 21. Morgen nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Eén file deze zondagochtend en die staat op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Afrit Rijssen en Badmen rijdt het langzaam en staat er stil over 10 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht en dat kost je een kwartier.
3: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radio.

0: de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over hé, waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is. Het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De herdenking in Nijmegen vandaag voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt gaat niet door. De beveiliger werkte ook bij de studentenvereniging die hem wilde herdenken. Ze zeggen dat ze er om veiligheidsredenen vanaf zien. Ze zijn niet bedreigd. Intussen is voor het geweld in Overasselt nog iemand aangehouden, een Belg. De supportersvereniging van FC Utrecht neemt afstand van het op het veld gooien van vuurwerk en bekers. Fans deden dat gisteravond tijdens de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. FC Utrecht moet een club zijn waar iedereen zich veilig voelt, zegt de vereniging. Die gaat binnenkort in gesprek met de club. Er zijn vandaag deelstaatverkiezingen in het Duitse Sachsen-Anhalt. En ook de lijsttrekker Ulrich Siegmund van het rechtsradicale Alternatieve Für Deutschland heeft gestemd. Zijn partij wordt zeer waarschijnlijk de grootste. In de peiling staan ze op ruim 40% van de stemmen. Voor de verkiezingen is er ook internationaal veel belangstelling. En dan het weer van weer online. Vanmiddag afwisselend zon en wolken. In het zuiden wordt het maximaal 24 graden. In het noorden rond de 21. Morgen nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Het is vrij rustig onderweg, maar wel staan er wat files door wegwerkzaamheden. Zoals op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Daar zijn voorbije reizen twee rijstroken dicht en dit veroorzaakt 20 minuten vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het drukker dan gebruikelijk vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. Die is dit weekend dicht. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud een kleine 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar is de vertraging voorbij knooppunt Leenderheide een kleine 10 minuten.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Vervolging in China neemt sterk toe. Huiskerken worden gesloten. Honderden voorgangers zitten gevangen. Met camera's houdt de overheid alles in de gaten.
1: Maar Chinese christenen zijn trouw. Ze blijven samenkomen. Ze blijven het evangelie delen, ondanks de grote risico's. Dit kunnen ze niet alleen.
0: Deze woensdag, Grootnieuwsradio helpt.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In een woning in Midden-Beemster in Noord-Holland is gisteravond een vrouw van 65 doodgevonden. Een man van 29 is aangehouden. Hij heeft zichzelf op het politiebureau gemeld en zit vast. Het is niet bekend of de twee elkaar kenden. De politie gaat uit van een misdrijf. Al 25.000 mensen hebben afscheid genomen van de overleden Noorse koning Harald. Die ligt opgebaard in de paleiskapel in Oslo. Gisteren stond er een rij van 1,2 kilometer en was de wachttijd 7 uur. Morgen kan er ook nog afscheid genomen worden. De uitvaart van Harald is woensdag. In Zaandam is weer een explosief afgegaan bij een woning. Het was waarschijnlijk zwaar vuurwerk en de bewoners waren thuis. Vermoedelijke dader is een jongen op een brommer. Volgens de politie spelen in Zaandam en omgeving 4 tot 5 conflicten. Daarvoor zijn 9 verdachten opgepakt, vaak geronselde jongeren. En dan het weer van weer online. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden wordt het maximaal 24 graden, in het noorden rond de 21. Morgen nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
3: ANWB. Het is vrij rustig onderweg. Er staan een paar files die opvallen, zoals op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Voorbij Rijssen zijn 2 rijstroken dicht door werkzaamheden. Hier is de vertraging een kwartier. Op de N263 van Breda naar Wustwezel rijdt het langzaam bij Zundert. Hier een kleine 10 minuten oponthoud. Vanwege wegwerkzaamheden op de A12 dit weekend rijdt het langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Voorbij Hoevelaken 10 minuten oponthoud. En verder is de N346 tussen Zutphen en Hengelo in beide richtingen dicht bij Almen. Dit komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt hier lokaal omgeleid.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: morgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws Gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt ligt de verkiezingsopkomst tot nu toe hoger dan 5 jaar terug. Om 12 uur had bijna 35% van de kiezers gestemd. Het stembureau sluit om 6 uur. Volgens peilingen wordt de radicaalrechtse AfD veruit de grootste partij. De politie heeft een man van 29 aangehouden die iets te maken zou hebben met de dood van een vrouw. Zij was 65 en werd doodgevonden in haar huis in Middenbeemster in Noord-Holland. De verdachte meldde zichzelf bij de politie. Of hij de vrouw kende is niet bekend. Politie gaat uit van een misdrijf. De studentenvereniging die de herdenkingsbijeenkomst voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt vandaag heeft geschrapt, wil hem op een andere manier herdenken. Maar hoe, weten ze nog niet. Het annuleren was uit veiligheid, er was geen dreiging, zeggen ze. De man was jarenlang beveiliger bij ze. Voor de schietpartij waarbij hij omkwam zijn 35 mensen aangehouden. En dan het weer van weer online. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is het maximaal 24 graden. In het noorden rond de 21. Morgen nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op de meeste plekken rijdt het prima door deze zondagmiddag. Wel behoorlijk wat vertraging op de A1 op diverse plekken. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 6 kilometer file met een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En het is hier al extra druk door omrijdend verkeer van de afgesloten A12. Dan werkzaamheden op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Rijssen en Badmen daar 5 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. En tenslotte gebeurde er ook nog een ongeluk op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Dit gebeurde bij Muiden. Hier zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Op dit moment nog 3 rijstroken dicht en de vertraging een half uur. Maar elk moment kan de weg weer worden vrijgegeven.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: moet uw wekker nog instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag. Groot
2: Nieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Overasselt wordt nog steeds onderzoek gedaan in de zaak rond de dood van een beveiliger. Volgens de Gelderlander wordt er nu met speurhonden een marsveld uitgekampt. Een van de honden zou een spoor van menselijke geur hebben opgepikt. Gisteren zijn ook nog weer 2 vuurwapens gevonden. In Indonesië zijn meer dan 150.000 vliegtuigpassagiers gestrand. Door een vulkaanuitbarsting wordt er niet gevlogen op de internationale luchthaven in de hoofdstad Jakarta en nog 7 andere vliegvelden. Honderden vluchten zijn gecanceld. Wanneer de luchthavens weer allemaal open kunnen is niet bekend. Een opsteker voor de Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings. Hij heeft voor de 3e keer in zijn loopbaan de wereldtitel te pakken in de klasse MXGP. Eerder lukte hem dat ook al in 2018 en 2021. Vandaag pakte hij in Turkije in de eerste manche al zoveel punten dat hij niet meer in te halen is. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij 21 tot 24 graden. Vanavond regionaal bewolkt met in het noorden kans op een spat regen. Vannacht droog, morgen zonnig bij 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er zijn weinig problemen onderweg op deze zondagmiddag, maar een paar files vallen op. Zoals de A4 Rotterdam richting Den Haag. Die weg is dicht bij knooppunt Ketelplein na een ongeluk. Verkeer richting Den Haag kan het best omrijden via de A20 en de A13. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda rijdt het daardoor nu langzaam. Bij Rotterdam Overschie een kwartier oponthoud. En ook is er een ongeluk gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Culemborg is de linkerrijstrook dicht en dit kost je onderweg 20 minuten.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Kiev zijn gesprekken begonnen over vrede in Oekraïne. President Zelensky onderhandelt met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die overlegden gisteren nog in Moskou met de Russische president Poetin. Of ze concrete afspraken hebben gemaakt over een einde aan de oorlog is niet bekend. In een bos bij de Duitse stad Keulen wordt gezocht naar een verdachte van het saboteren van het Duitse stroomnet afgelopen week. In zijn huis waren eerder explosieven gevonden, maar de man zelf is nog altijd spoorloos. Gisteren verspreidde de politie daarom ook foto's van hem. Een van de gebouwen van de Hogeschool Utrecht moet zeker 2 weken dicht blijven vanwege waterschade. Vrijdag brak op de 5e verdieping een leiding en het water drong in allerlei installaties. Daardoor viel onder meer de stroom uit. Komende dagen moet blijken hoe erg de schade is. Van de sluiting zijn zo'n 3500 studenten de dupe. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag een mix van wolken en zon bij 21 tot 24 graden. Vanavond regionaal bewolkt met in het noorden kans op een spatje regen. Vannacht droog, morgen zonnig bij 22 tot 28 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Het is vrij rustig onderweg deze zondagmiddag. Er staan slechts enkele files, zoals op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Daar is het oponthoud bij Delft-Noord 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A76 van Geleen naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd aan de Duitse grens en hier is het oponthoud een kwartier.
4: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Kan de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is. Het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
2: Bent u nog altijd wie u was? Bent u nog dezelfde? Bent u nog mijn houvast?

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Kiev zijn nieuwe gesprekken over vrede in Oekraïne afgelopen. President Zelensky onderhandelde vanmiddag met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een einde van de oorlog tegen Rusland. De Amerikanen waren na afloop tevreden, maar of er concrete afspraken zijn gemaakt is niet bekend. In Amsterdam zijn de slachtoffers herdacht van de grote modderstroom vorige week in Nepal. De herdenking was op de Dam en er waren een paar honderd mensen. Door de ramp zijn in Nepal complete dorpen weggevaagd. Het dodental is opgelopen tot bijna 1400 en op de lange lijst vermisten staan ook twee Nederlanders. Nog een uurtje en dan sluiten de stembureaus in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De opkomst is hoog, om 2 uur al bijna 55%. Dat is de helft hoger dan op hetzelfde moment in 2021. Heel Duitsland kijkt mee bij deze deelstaatverkiezingen, want de rechtsradicale partij AfD zou wel eens de absolute meerderheid kunnen halen. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en 23 graden. Vanavond in het noorden een spat regen, vannacht dan weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost worden dan 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Het rijdt goed door onderweg. Er zijn maar weinig files. Wel rijdt het nu langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is het oponthoud tussen Hoevelaken en Barneveld een kleine 10 minuten. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort staat het vast bij knooppunt Hoevelaken. Hier is het oponthoud ruim een kwartier.
4: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.
4: Groot.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. In één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en groot nieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het tellen kan beginnen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Daar gaan de stembureaus voor de verkiezingen nu dicht. Heel Duitsland kijkt met spanning of de radicaalrechtse AfD een absolute meerderheid haalt. Die partij is volgens de Duitse Veiligheidsdienst extremistisch. Op een begraafplaats in Driehuis bij Velzen is een landelijk herdenkingsmonument voor overleden kinderen onthuld. De initiatiefnemers willen mensen die een kind hebben verloren er een plek mee geven waar ze heen kunnen. Het monument is een kunstwerk waarin aan de binnenkant honderden namen te zien zijn. In Amsterdam zijn de slachtoffers herdacht van de grote modderstroom vorige week in Nepal. De herdenking was op de Dam en er waren een paar honderd mensen. Door de ramp zijn in Nepal complete dorpen weggevaagd. Het dodental is opgelopen tot bijna 1400... en op de lange lijst vermisten staan twee Nederlanders. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt. Vanavond in het noorden een spat regen, vannacht dan weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost wordt het 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Het rijdt goed door onderweg. Er zijn maar weinig files. Wel rijdt het nu langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is het oponthoud tussen Hoevelaken en Barneveld een kleine 10 minuten. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort staat het vast bij knooppunt Hoevelaken. Hier is het oponthoud ruim een kwartier.
1: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland is volgens prognoses de grootste partij geworden bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Volgens Duitse media kan AfD rekenen op een kleine 45% van de stemmen. De eerste voorlopige uitslag van de verkiezingen wordt in de loop van de nacht verwacht. In de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 3 doden gevallen toen een woongebouw van 5 verdiepingen instortte. Er wonen vooral studenten en er zitten waarschijnlijk nog tientallen mensen vast onder het puin. Sommigen hebben via hun telefoon om hulp gevraagd. In de kelder waren bouwwerkzaamheden aan de gang. Goed nieuws voor mensen in een woonwijk in Tilburg. Een serval die daar dit weekend was ontsnapt is gevangen, meldt de regionale omroep. Hij werd gevonden in de tuin van de buren waar hij 2 kippen had gedood. De serval was vorig jaar ook al eens een keer ontsnapt. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt. Vanavond in het noorden een spat regen, vannacht weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken. En van west naar oost wordt het dan 22 tot 28 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Het rijdt goed door onderweg. Er zijn maar weinig files. Wel rijdt het nu langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is het oponthoud tussen Hoevelaken en Barneveld een kleine 10 minuten. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort staat het vast bij knooppunt Hoevelaken. Hier is het oponthoud ruim een kwartier.
0: Elke avond vanaf 7 uur.
1: De mooiste kerk- en koormuziek.
0: Het christelijke radiostation.

0: Uw veel geschieden woorden gospelkoor Tinsperanza, toen nog onder leiding van Jaap Kramer.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio op deze zondagavond. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 860. Vanavond een gesprek met Martin Zonneberg, die uitlegt waarom op het live-album van Kleinkoor Concertino maar liefst twee verschillende versies van The Lord Bless You and Keep You staan. Twee zegenbedes in één programma. Wat is daar de gedachte bij? Op de muziekstandaard ligt Psalm 130, een instrumentale uitvoering van Arjan en Edith Post. En ik spreek erover met de organist van het lied, Marco Dentoom. Verder aandacht voor onder meer muziek van Carina Petersen-Bossenbroek, het Elspeeds mannenkoor Con Amore en het Urker gemengd koor Immanuel. Allereerst Urker mannenkoor Halleluja, en wat een dag zal dat zijn.

Vivaldi's Rain. We hoorden Carina Petersen Bossenbroek op de panfluit. Wat een dag zal dat zijn, werd gezongen door het Urke Mannekoor Halleluja. Op een live album van Kleinkoor Concertino staan twee versies van De Zegenbede, The Lord Bless You and Keep You. Waarom? Ik ga erover in gesprek met dirigent Martin Zonneberg. Maar eerst gaan we luisteren naar één van de uitvoeringen, en dat is die van John Rutter.

0: We hebben zojuist geluisterd naar The Lord Bless You and Keep You. Natuurlijk op de bekende melodie van John Rutter. De uitvoering was van het kleinkoor Concertino. En vanavond ga ik over dit lied in gesprek met Martin Zonneberg. Martin, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, hele bekende melodie. Prachtig om te zingen natuurlijk. En een hele mooie boodschap om met je publiek te delen. Wat mij opviel, en laten we dat gelijk benoemen, is dat op dit album, Concertino Live, dat jullie twee keer deze zegen zingen. Ja. Maar wel twee keer in een andere versie. Waarom is daar toen voor gekozen?
1: Ja, ik weet niet of dat altijd een keuze is, maar dat het in de loop van zo'n seizoen groeit. En je komt iets tegen en je zo, dat is mooi, moeten we er ook nog bij zetten.
0: Ja. Maar was het niet een, het heet Concertino Live, maar was het niet één concertregistratie?
1: Dat was één concert.
0: Ja, dus dat dan heb je op concert. Twee momenten, ja. Dus zo'n zegenlied.
1: Ik weet nog dat die van Lutkin, die gaan we straks beluisteren.
0: Zeker,
1: volgens mij, hè?
0: Ja, die doen we straks.
1: Die hebben we echt aan het eind van het programma gedaan. En de compositie, The Lord Bless You and Keep You, voor Rutter, die zat in een Engels blok. Mm. Met een aantal Engelse componisten.
0: Ja.
1: Dus zodoende ook konden we hem best twee keer kwijt.
0: Ja, ja, en een zegen is altijd mooi om ja, te delen, natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat is er voor die versie van Rutter? Er zijn natuurlijk meerdere koren die dat doen. Die van Lutkin wellicht ook, maar die van Rutter is natuurlijk heel, heel bekend. Wat was voor jou een goede reden om die in het Engels blok of in het concert mee te pakken?
1: Daar ging ook een stukje herkenning. Dus in zo'n Engels blok, een A, B en C, dan vind ik het fijn om in ieder geval één herkenbaar stuk muziek te hebben.
0: Wat
1: voor
0: is een
1: ABC?
0: Ook,
1: hè? Een ABC is bijvoorbeeld programma punt 7 bestaat uit drie delen. ABC. En, maar dat had ook net zo goed een Lead Me Lord of een Lord I Trust You kunnen zijn. Maar dat was dus nu The Lord Bless You van Rutter. Want elk zich respecterend koor zingt dit stuk.
0: Mm.
1: De ene koor krijgt dat heel mooi voor elkaar en het andere koor wat minder, maar bijna iedereen zingt het.
0: Ja.
1: Het is het zingen ook waar. Het is prachtig, maar dat geldt wat mij betreft voor alle muziek van John Rutter.
0: Mm. En daar in dat blok, ik zie dat ook The Ground van Jijlo erbij zat. En dat was dat misschien in die tijd nog wat minder bekend?
1: Ja, dat is wel iets minder bekend. Inmiddels is Jijlo wel een grootheid geworden.
0: Hmm.
1: En ik denk dat elk klein koor of elke kantorij wel muziek van Jijlo zingt.
0: Ja, maar toen was het nog even Rutter is even voor de bekendheid. Ja. En Jijlo is dan voor... Ja. Nou, leuk omdat dat gedaan is.
1: Ja. En Jenkins bijvoorbeeld ook, hè?
0: Precies, ja. En hoe belangrijk is überhaupt het inhoudelijke zegengedeelte in een concert? Is dat iets wat je er inhoudelijk bewust bij wil hebben?
1: Ja, eigenlijk wel. Als je het een keer niet kan vinden, dan is het ook geen probleem.
0: Mm-hmm.
1: Maar in tekst vind ik wel dat er ook een verhaal moet zijn. Dat vind ik toch heel erg belangrijk.
0: Ja. Wat voor concert was dit?
1: Dit was een concert. Dit is een combinatie van twee concerten. Waar dus live registraties gemaakt zijn.
0: Mm-hmm.
1: Eén in Sliedrecht. Grote kerk. En één in de hervormde kerk van Capelle Zeeland. Daar ben je dan op uitnodiging. En dan overleg je of daar inderdaad microfoons bij mogen staan. Omdat je hele mooie dingen probeert te gaan uitvoeren. Wat eigenlijk zonde zou zijn als dat niet opgenomen werd.
0: Ja, en die twee concerten waren identiek?
1: Nee.
0: Nee, waren gewoon helemaal anders.
1: Totaal verschillende concerten.
0: En daar heb je uiteindelijk één groot live cd van gemaakt.
1: Ja. Ja.
0: Hoor je dat op de plaat?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Dat kun je met galm helemaal naar elkaar toe brengen. Hè?
0: Mm.
1: Want Capelle Wieselingen, die kerk in Capelle, die heeft een prachtige galm. Sliedrecht heeft een veel kortere galm. Dat is maar 2 seconden of zo. Mm. Als die vol zit, dan blijft er misschien 1 seconde over. Maar dat moet je wel een beetje afronden met het. Want extra mooi maken we een heel klein beetje galm.
0: Ja.
1: Maar die twee kerken hebben we dus qua ruimte naar elkaar toegebracht.
0: Oké. En dan klinkt het uiteindelijk, als je het op cd terug hoort, klinkt dat als één geheel. Maar zijn er dan wel liederen die jullie op beide locaties zouden doen?
1: dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat zou best natuurlijk kunnen. Ja, die zegenbeden sowieso. Ik weet dat we bij beide concerten ook een orkest hadden. Mm. Maar dat we in Sliedrecht bijvoorbeeld ook de medewerking hadden van Jaap Kramer als bas bariton en Jacob Schenk als tenor. En die heb je net gehoord, want die zongen ook hun partij in Rutter.
0: Ik ben toch even terug op dat gegeven dat je dus niet twee keer hetzelfde concert geeft. Want komt dat wel überhaupt wel eens voor? Zeg je nee, elk programma moet anders zijn. Wat bedoel je met op andere plekken?
1: Elk programma is wel anders. Daar zit waarschijnlijk een overlap in. Mm-hmm. Maar stel dat jouw publiek elke keer met jou meegaat, met het koor meegaat, dan krijgen ze elke keer iets nieuws te horen.
0: Ja.
1: Dat heb ik met mijn mannenkoor ook. Als de vrouwen meegaan, die horen elke keer iets nieuws.
0: Ja.
1: En dat houdt zo'n koor ook scherp, hè? Je moet wel aan de bak. Je moet echt werken.
0: Ja. Ja, het is ook wel bijzonder.
1: En dat willen ze ook, hè?
0: Ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld even een andere genre, zo'n U2, die doet een wereldtour. En die hebben gewoon elke plek dezelfde. Ja. En daar zitten misschien ook wel 10 keer dezelfde mensen, soms. Maar, maar goed, dat ze hier dus echt ook de afweging, de koor moet ze scherp blijven.
1: Ja, je gaat van concert naar concert. Mm-hmm. En door een jaar heen heb je natuurlijk, heel grofweg, een passie-paasconcert en dan een voorjaarsconcert.
0: Ja.
1: Nou, daar zit al weinig overlap in. En dan krijg je een najaarsconcert en dan ben je alweer aan je kerstconcerten toe. Mm-hmm. Dus ik denk dat zo'n koor 6 keer, 7 keer in een jaar concerten heeft. Maar ze hebben eigenlijk altijd wel een bepaald thema.
0: Ja.
1: Dus je werkt van het een naar het ander. En als iets dan een volgend jaar terugkomt, dat zou zomaar kunnen. Maar dan gaat het toch weer in de mix.
0: Mm. Maar kijk even naar die zegenbeden van Lutkin. Want jullie zijn daar die heb je bewust aan het einde gezet. Ik zie dat die a cappella is.
1: Ja.
0: Dat is wel spannend als einde, lijkt me.
1: Ja, maar ook heel teer. Dat komt wel over.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Dat doet me denken aan, ik heb nog een zegenbede van Catharine van Rennes.
0: Mm-hmm.
1: En dat is de welbekende tekst van de Heere zegen en behoede u. Ja. Enzovoort. En die doen we regelmatig, ook a cappella, ook aan het eind van het programma. Maar dan gaan alle zangers om het publiek heen staan.
0: Oh, joh.
1: En dan zingen we dat het publiek toe. Nou, dat is indrukwekkend mooi.
0: Ja, dat geloof
1: ik. Dat is echt indrukwekkend mooi.
0: Hoe eindigt zo'n concert dan vervolgens? Want daar eindig je dan mee, begrijp ik?
1: In de verstildheid. Ja, dan is het stil. Dan blijft het ook even stil.
0: Mm-hmm.
1: Applaus heb je daarvoor al gehad. Want dan heb je wel gezorgd dat voor de sluiting jouw spetterend stuk zat.
0: Mm-hmm.
1: En na zo'n zegenbede blijft het echt helemaal stil. En dan kan het koor ook gewoon in stilte af.
0: Ja, en dan
1: mooi.
0: Dan heb je. Ja,
1: ik heb net een toegift ook wel eens. Ik heb altijd gedacht van dat moet keihard zijn en handen op elkaar. Maar het contrast is ook heel erg mooi.
0: Ja.
1: In de stilte eindigen.
0: En vandaag hebben we dat even naast elkaar gezet. Zojuist hebben we The Lord Bless You and Keep You van Rutter gehoord. Nu gaan we naar die versie van Peter Lutkin. Maar dan gezongen door Kleinkoor Constantino. Dank voor deze toelichting, Martin Zonneberg.
1: Heel graag gedaan weer.

0: met blijde klanken Koor van de Week.
1: Deze week Mannenensemble Espressione.

Psalm 22, Heilig bent u Heer. We hoorden mannenensemble Espressione, ons beleide klanken koor van de week, met solisten Jaap Kramer en Arne van Omme. Espressione bestaat 10 jaar en daarom is er binnenkort een jubileumconcert. 26 september aanstaande in de Gouwe Kerk van Gouda. En ook zangeres Elisa Manna zal daar van de partij zijn. Ik hoop volgende week in het Heerlijk Loflied een gesprek te hebben met de dirigent Arjan Wouters. We gaan zo luisteren naar het mooie Majesteit, een uitvoering van het Elspeets mannenkoor Conamore. Nu eerst Genade zo oneindig groot. Een uitvoering van het Urkergemengd koor Immanuel.

0: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

0: Majesteit wordt het Elspeets mannenkoor Connemore onder leiding van Gerrit Knikker.
1: De muziekstandaard.
0: Wij gaan vandaag luisteren naar een instrumentale versie van Psalm 130. Het is op orgel Marco Dentoom en op trompet Arjan en Edith Post. Het staat op het online album Ga met God. En ik spreek erover met Marco Dentoom. Marco, goedenavond.
2: Goedenavond, Hans.
0: Ja, Psalm 130. Het was, dat is misschien wel aardig om dat aan de voorkant van dit gesprek te noemen. Het was eigenlijk de eerste keer dat ik dit lied hoorde. Terwijl ik ook andere versies had gehoord. Dat ik dacht, wat een hele mooie melodie is dit eigenlijk. Maar ik begrijp dat bij jou ook de liefde voor de melodie is bij Psalm 130.
2: Ja, daar begint het bij mij wel vaak.
0: Ja.
2: Zo heb ik meerdere psalmen waar ik gek van ben qua melodie. En al was het maar als organist dat ik er heerlijk op kan harmoniseren. En alle kanten uit kan gaan, zeg maar.
0: Ja.
2: En dan pas later kom je tot een ontdekking van... Hey, wat een mooie tekst zit hier eigenlijk op. En dat heeft natuurlijk alles ermee te maken dat ik altijd maar speel. Ik ben zondag zeg maar nooit als zanger... actief, zeg maar.
0: Nee.
2: Ik zing ook niet mee. Dat heb ik wel eens een tijdje geprobeerd. Maar eigenlijk werkt dat niet zo. Ik lees mee, zeg maar, met de tekst. En dat werkt voor mij het beste. Maar dat heeft als nadeel dat ik ook geen drie zinnen van een psalm uit mijn hoofd ken.
0: Nee. Maar je leest ze dus wel, terwijl je...
2: Ik lees altijd mee. Ja, ik lees altijd mee. De melodie, die ken ik wel. En dan lees ik zeg maar de tekst mee tijdens het spelen. En dan gaat er wel eens een hart open of een hart dicht. Of komt er iets heel hard binnen. Dat je voelt dat er een emotie in de kerk of in de zaal is. En Psalm 130 is daar een voorbeeld van. Ik heb... iets met die melodie. Dat heb ik al een paar jaar eerder ontdekt. Dat ik er heerlijk op kan improviseren. Omdat de tekst begint natuurlijk heel dramatisch.
0: Mm-hmm.
2: Uit diepte van ellende. Dan kun je natuurlijk als muzikant kun je daar heel veel mee.
0: Ja.
2: Maar het bloeit zich ook helemaal open. Elk couplet bloeit het een klein beetje meer open. Mm-hmm. En dan couplet 4 gaat natuurlijk over hoop. Of hoopt op de Heer, gij vrome is gans Israël in nood. En voor het eerst dat een keer heel erg binnenkwam was ergens toen er net, ja, ik weet niet, in Israël gebeurt natuurlijk zo ontzettend veel dat er weer een keer een of andere bom viel of dat er een aanslag was op, ik weet niet meer precies wat zat een paar jaar geleden, maar dat was gewoon heel indrukwekkend dat een hele kerk gelovigen, zeg maar, ineens achter Israël staat. En niet zozeer omdat ze net zo geweldig vinden, maar wel omdat het Gods volk is.
0: Ja.
2: En ja, daar gaat die psalm natuurlijk over. Couplet 1, 2 en 3 helemaal niet zozeer. Maar couplet 4 is dat je, denk ik, als christenen mag vereenzelvigen met Israël. Omdat wij, ja, eigenlijk... We zijn niet Gods volk, maar we zijn wel de gelovige heidenen, zeg maar.
0: Oké, dus voor jou is deze psalm, als ik hem even zo vertaal... niet zozeer het gebed vanuit de diepte... maar meer ook een vreugde in Israël.
2: Ja, dat is net hoe je pet staat. Dat zeg ik blijmoedig.
0: Ja.
2: Maar als je pet natuurlijk zo staat dat je zelf in die ellende zit... dan praat je natuurlijk wel anders.
0: Ja.
2: Maar elk leven kent natuurlijk zijn bergen en zijn dalen vooral ook.
0: Mm-hmm.
2: En dan kan zo'n tekst ineens binnenkomen als je dat natuurlijk hoort. En als dat door 1000 man gezongen wordt... jij zit stilletjes boven achter een mooi orgel in een prachtige oude kathedraal. En... je voelt je op de een of andere manier verweven met de tekst die dan op jou afgevuurd wordt. Want ik ben als toeschouwer, omdat ik natuurlijk inderdaad zelf niet meezing, kan dat soms geweldig binnenkomen.
0: Hoe is dat in deze opname? Want het is natuurlijk een instrumentale opname. Dit gaat in eerste instantie, ben jij de begeleider bij de trompet.
2: Ja.
0: Lees jij dan ook hier de tekst mee terwijl jullie spelen? Of heb je hier alleen het notenschrift?
2: Hier heb ik echt alleen het notenschrift voor me. En hier speelt Arjan het eerste deel op de bugel. En dat is ook een heel melancholisch geluid.
0: Mm-hmm.
2: Anders dan de wat helderdere trompet.
0: Ja.
2: Edith die valt dan op een gegeven moment met de koraalregels in. Met de melodie. En dan hoor je echt een heel mooi verschil tussen wat is nou een bugel en wat is nou een trompet.
0: Mm-hmm.
2: Joon Bredewoud heeft deze bewerking gemaakt op een schitterende manier waarin die dat klagende, dat zoekende heel erg in noten, in klanken heeft gevat, zeg maar.
0: Ja.
2: En het eindigt in een heel uitbundig slotkoraal. Een paar tonen hoger met Tutti en Frutti. Volle werk, orgel, vol aan de bak, trompetten. En daar hoor je de feestelijkheid vanaf. Maar het is altijd een soort van ingehouden feestelijkheid. En dat heeft alles met de melodie te maken, natuurlijk, die in mineur staat. Het is een kerktelefoon. Kerktoonsoort, excuus. Kerktelefoon is heel wat anders. Kerktoonsoort. En dan mag je niet helemaal spreken van mineur en majeur. Maar vooruit, voor onze oren, is het gewoon een mineur toonsoort.
0: Mm.
2: Maar het arrangement eindigt wel in vreugde. Majeur. Ja.
0: Ja, in vreugde.
2: Ja.
0: Oké, okay, wij gaan luisteren naar deze uitvoering. En de tekst kun je eventueel dus zelf ook meelezen. Psalm 130, een uitvoering van Arjan en Edith Post op trompet. Marco Dentoom achter het orgel. Dank voor deze gedachte.
2: Bijzonder graag gedaan.

Met zo'n toelichting erbij ga je toch nog net even weer anders luisteren. Instrumentaal hoorden we Psalm 130. Gespeeld op trompet door Arjan en Edith Post. Ditmaal vergezeld door organist Marco Den Toom. Het staat op hun online album Ga met God. Ik kijk even naar de agenda van volgende week. En ik zei het al, ik hoop volgende week een gesprek te hebben met Arjan Bouters, dirigent van mannenensemble Espressione, ons beleide klankenkoor van de week. Dat je natuurlijk deze week extra vaak op Grootnieuwsradio Beleide Klanken voorbij zult horen komen. En ook Arie Kortleven staat op de agenda. Laudato Deum is dit jaar bezig met het uitrollen van een heel aantal opnames. Die opnames zijn gemaakt, maar ze komen stapsgewijs uit en daarover spreek ik met Arie Kortleven. Ik bedank je voor het luisteren. Dan bedank ook voor de leuke berichtjes die we afgelopen weken binnen hebben gekregen. Ga daar lekker mee door. Dat kan via de socials, maar zeker ook via de website grootnieuwsradio.nl/heerlijkloflied. Voor het nieuws van 8 uur horen we nog muziek van het christelijk gemengd Drechtsteden Koor Praise Him. Dit is 10.000 redenen. Tot volgende week. Dag!

0: Zo blijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank. Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Alternatieven voor Deutschland heeft geschiedenis geschreven bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt, zegt partijleider Siegmund. AfD kan volgens media rekenen op 44% van de stemmen. We steken de hand uit naar alle democratische partijen, zei Siegmund. Maar die hebben bijna allemaal al laten weten niet met de rechtsradicale AfD in zee te willen. Ondanks een tijdelijk bestand claimt Rusland dat het op de Zwarte Zee 4 schepen met militaire lading voor het Oekraïense leger heeft geraakt. De lading zou komen van westerse landen die Oekraïne steunen in de strijd tegen Rusland. Dit weekend bezoeken de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner Moskou en Kiev. Bij een auto-ongeluk in Barneveld zijn een volwassene en 3 kinderen gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. De auto waarin ze zaten belandde door nog onbekende oorzaak in de berm en klapte in volle vaart op een boom. Alle 3 liggen in het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het met ze is. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met vanavond in het noorden een spatje regen. Vannacht wordt het weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken. En van west naar oost worden dan 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de CDU-lijsttrekker daar zijn verlies genomen. Het is een nederlaag, zei Sven Schulze. Hij is nu de premier van Sachsen-Anhalt. Hij feliciteerde de grote winnaar, het rechtsradicale Alternatieve für Deutschland. De partij kreeg ruim 44% van de stemmen. Dat zou net niet genoeg zijn voor een absolute meerderheid. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is aangekomen in Groenland. Daar wordt morgen een samenwerkingsverklaring ondertekend tussen de EU en Groenland. Dat hoort bij Denemarken, maar is verder autonoom en geen EU-lid. De Amerikaanse president Trump wil Groenland vanwege de ligging graag inlijven. De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben ruim 380.000 bezoekers getrokken. Vooral de show van gisteravond, met onder meer een verlichte schepenparade en vuurwerk, werd druk bezocht. Volgend jaar pakt de organisatie extra groot uit met de Wereldhavendagen. Dan is het de 50ste editie. En dan het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met vanavond in het noorden een spatje regen. Vannacht wordt het weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken. En van west naar oost wordt het dan 22 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Kan de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over hé, waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is, het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Wereldnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De grote winst van de rechtsradicale AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt zorgt voor ontzetting bij de Groenen, die Linke en de Sociaaldemocratische SPD. Een drama noemen de Groenen het. Die Linken hebben het over een zwarte dag voor Sachsen-Anhalt. Geen van drieën wil met AfD in een regeringscoalitie. In Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon bij de landing van de baan geschoten. Het toestel kwam op de autoweg naast het vliegveld terecht en botste daar op een truck. Op beelden is te zien hoe er grote zwarte rookwolken opstijgen. Hoe erg het vliegtuig beschadigd is en of er slachtoffers zijn, is nog niet bekend. In het Brabantse Zundert zijn zo'n 45.000 mensen afgekomen op het jaarlijkse bloemencorso. Dat werd voor de 90ste keer gehouden en geldt als het grootste corso ter wereld. Opvallend is dat er op de wagens bijna alleen maar dahlia's worden gebruikt. Het corso is een wedstrijd tussen 20 buurtschappen en de wagen van Stuyvesant won. En dan het weer van Weer Online. Vanavond in het noorden een spatje regen, vannacht weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost wordt het 22 tot 28 graden. Namorgen wisselvalliger en koeler. En dat was het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Vervolging in China neemt sterk toe. Huiskerken worden gesloten. Honderden voorgangers zitten gevangen. Met camera's houdt de overheid alles in de gaten.
1: Maar Chinese christenen zijn trouw. Ze blijven samenkomen. Ze blijven het evangelie delen, ondanks de grote risico's. Dit kunnen ze niet alleen.
0: Deze woensdag, Grootnieuwsradio helpt.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik Colossenzen, hoofdstuk 2 uit de Basisbijbel. Christus is God zelf en de gelovigen zijn één met hem. Ik wil graag dat jullie weten dat ik vurig voor jullie bid. En niet alleen voor jullie, maar ook voor de gelovigen in Laodicea en voor alle andere mensen die mij nooit ontmoet hebben. Want ik wil dat ze bemoedigd zullen worden en ik wil graag dat ze één zullen zijn door van elkaar te houden. Alleen dan zullen ze ten volle kunnen genieten van het kennen van Christus. Christus is het verborgen plan van God. Alle schatten van wijsheid en kennis zijn in hem verborgen. Ik zeg jullie dit, zodat jullie je door niemand met mooie praatjes en leugens laten bedriegen. Ik ben zelf wel niet bij jullie, maar mijn geest is wel bij jullie. En ik zie met plezier hoe het bij jullie toegaat, want jullie zijn ordelijk, jullie zijn één in jullie geloof en jullie hebben een sterk geloof in Christus. Nu jullie Jezus Christus als Heer hebben aangenomen, moeten jullie ook in hem leven. Net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat, zo moeten jullie stevig in hem geworteld staan. Dan zullen jullie in hem opgebouwd worden. En jullie zullen stevig blijven staan in het geloof dat we jullie geleerd hebben. En wees ook dankbaar. Let erop dat jullie je niet laten bedriegen door de zogenaamde wijsheid en mooie praatjes van andere mensen. Want hun ideeën zijn menselijke ideeën. Het zijn de gedachten van deze wereld, niet die van Christus. In de mens Jezus woont God zelf. En als jullie één zijn met Christus, woont God zelf ook in jullie. Christus is het hoofd van alles wat heerst en macht heeft. Het nieuwe leven met Christus. In hem zijn jullie ook besneden, maar niet in je lichaam, door mensen. Nee, jullie zijn besneden doordat jullie je oude ik hebben uitgetrokken dankzij Christus. Dat gebeurde bij jullie doop. Toen zijn jullie samen met Christus gestorven en begraven. Maar jullie zijn ook samen met hem weer als nieuwe mensen uit de dood opgestaan. Dat gebeurde doordat jullie geloven in de kracht van God. Zijn kracht heeft eerst Christus uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. En daarna jullie. Eerst waren jullie geestelijk dood. Dat kwam doordat jullie ongehoorzaam aan God waren en niet bij zijn volk hoorden. Maar nu heeft hij jullie samen met Christus geestelijk levend gemaakt toen hij al jullie schuld vergaf. Hoe vergaf hij onze schuld? Door het bewijsmateriaal uit te wissen. Hij heeft namelijk de wet van Mozes, die bewees dat we schuldig waren, aan het kruis gespijkerd. We waren ongehoorzaam doordat het kwaad macht over ons had. Maar nu heeft hij aan het kruis het kwaad overwonnen en voor iedereen te kijk gezet. Geen regels, maar gehoorzaamheid aan Jezus. Laat je dus door niemand nog regels opleggen over wat jullie wel of niet mogen eten en drinken of welke feestdagen jullie moeten vieren. Want die dingen zijn een afbeelding en een schaduw van de werkelijke dingen die nog zouden komen in Christus. Er zijn mensen die vinden dat de engelen aanbeden moeten worden. Ze zijn overdreven nederig en proberen van alles in de geestelijke wereld te zien. Ze zeggen dat jullie niet gered zijn als jullie niet hetzelfde doen als zij. Maar laat je niets wijs maken, want die mensen hebben gewoon een heleboel verbeelding en zijn trots. Maar ze zijn helemaal niet gehoorzaam aan het hoofd, Jezus. Maar het hoofd is juist het belangrijkste van elk lichaam. Want het lichaam wordt wel door pezen en banden ondersteund en bij elkaar gehouden, maar alleen dankzij het hoofd kan het groeien zoals God het wil. Jullie zijn met Christus gestorven. Daarom heeft de wereld zo'n manier van denken geen macht meer over jullie. Waarom laten jullie je dan toch nog allerlei regels opleggen? Jullie horen toch niet bij deze wereld? De mensen komen met allerlei regels. Dat mag je niet aanraken, dat mag je niet eten, daar mag je niet aankomen. Maar al die regels zullen in de loop van de tijd weer verdwijnen. Zo gaat dat nu eenmaal met de wetten en de regels van mensen. Het klinkt allemaal wel erg wijs en mooi, maar toch is het een zelfbedachte godsdienst. Het heeft helemaal geen zin om overdreven nederig te zijn en om hard te zijn voor je eigen lichaam. Mensen die daarmee bezig willen zijn, willen alleen maar laten zien hoe geweldig godsdienstig ze zijn.

0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij een vliegtuigongeluk in Miami, Amerika, zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon schoot door aan het einde van de landingsbaan en kwam op een autoweg terecht. Daar raakte het meerdere voertuigen en vloog in brand. De hulpdiensten rukten massaal uit en zijn de brand aan het blussen. In het Zuid-Hollandse dorp Goudenrak woedt een brand in een open schuur vol met hooibalen. Sinds de brand uitbrak vanmiddag hebben plekken in de buurt last van rookoverlast en een smerige geur. Volgens de veiligheidsregio gaat het blussen nog tot diep in de nacht duren. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi wordt gezocht naar overlevenden nadat een gebouw van 5 verdiepingen instortte. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven, zeggen Indiaanse media. Er woonden vooral studenten die in het weekend thuis waren. Vastzittende slachtoffers zouden van onder het puin hebben gebeld om hulp. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt vanavond lokaal wat motregen en het is bewolkt. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en wordt het rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van wolken en zon en 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

voor de vroege ochtenduurtjes, voor het klaarstaan elke dag. Voor het biertje, de gesprekken, tot diep in de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

0: stellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer?
3: Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke wat mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
4: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Maar één ding weet ik zeker, dat God al...
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er zijn minstens 5 doden gevallen bij een crash met een vrachtvliegtuig van Amazon in Miami, Amerika. Het vliegtuig schoot door aan het einde van een landingsbaan en kwam vervolgens op een autoweg terecht, raakte meerdere voertuigen en vloog in brand. Alle start- en landingsbanen van het vliegveld zijn gesloten en de crash wordt onderzocht. In een kerk in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen nadat vuurwerk ontplofte. Ook raakten meer dan 60 mensen gewond. In de kerk was een dorpsfeest gaande, het vuurwerk lag er opgeslagen. Volgens lokale media is het gebied rondom de kerk verwoest en zijn onder de gewonden 2 priesters en kinderen. De oorzaak is nog niet bekend. De 86-jarige Deense koningin Margrethe moet de uitvaart van de Noorse koning Harald aankomende woensdag overslaan. Ze is vandaag opgenomen in het ziekenhuis nadat ze niet goed werd. De vorstin was licht uitgedroogd en had een bloedophoping in haar heup. Ze lag in mei ook al met heupproblemen in het ziekenhuis. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond in het noorden een spat regen, vannacht weer droog. Morgen zon, maar ook wat wolken en van west naar oost wordt het 22 tot 28 graden. Namorgen wisselvalliger en koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De nacht van Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.

valse blik aan een prachtig vergezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas. Voor wat er nog zal komen, wat er is en wat er was. Onze angsten, ons verlangen, laten zien waar het om gaat.

0: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Groot Nieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
0: Met daarnaast artikelen, playlists en Groot Nieuws gemist.
2: Download vandaag de Groot Nieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig op het vliegveld van Miami in Amerika zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Het toestel redde het einde van de landingsbaan niet en schoot door naar een autoweg. Daar raakte het meerdere voertuigen. De oorzaak wordt nog onderzocht. Een voortvluchtige Nederlandse crimineel die al 11 jaar onder de radar wist te blijven in Colombia is gearresteerd. Volgens de Telegraaf gaat het om een man die nog 12 jaar de cel in moet voor grootschalige drugshandel. Hij werd onder andere door Interpol gezocht. Het is nu wachten op zijn uitlevering naar Nederland. Iran komt met een verboden zone bij de straat van Hormuz, dat zegt de hoogste veiligheidsman van het land. Volgens hem komt elk schip dat die zone binnenvaart op een sanctielijst. Het is al maanden onrustig rond de belangrijke zeevaartroute. Die wordt geblokkeerd door Iran nadat Amerika en Israël het land hadden aangevallen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en rond de 14 graden. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 22 graden aan zee en 25 tot 28 graden in het binnenland. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe.

0: kan de ChristenUnie in dit nieuwe politieke jaar in het radicale midden blijven? Zoals de partij dat zelf wil. Een boeiend gesprek met partijleider Mirjam Bikker over waar dat vanuit gaat.
1: Het gewortelde midden. En wat zijn mijn wortels? Dat is het christelijk geloof.
0: Wat dat betekent?
1: Dus je kan soms door een fel statement heel veel gelijk hebben. Maar soms kan je door een vraag te stellen ook anderen eens laten nadenken over hé, waar zijn we nou precies mee bezig?
0: En waar dat ophoudt.
1: Dus het kapen van het christendom voor een eigen politieke agenda. Ik denk dat christenen daar heel waakzaam in moeten zijn als dat eigenlijk het is. Het verheffen van jezelf en van je eigen macht.
2: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Groot Nieuws Radio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: want ik weet hoe goed mijn God is. Ja, ik weet hoe goed mijn God is.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 2 uur.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In de Zuid-Engelse stad Portsmouth is een protest van een grote groep extreemrechtse demonstranten uitgelopen op een confrontatie met de oproerpolitie. De gemaskerde mannen probeerden bussen met 140 migranten tegen te houden. Die werden eerder door de kustwacht onderschept op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen. Er raakten ook meer dan 60 mensen gewond, onder wie kinderen en 2 priesters. Het was druk in de kerk omdat er een religieus feest gevierd werd. Het vuurwerk lag er opgeslagen voor een show. Volgens lokale media is het gebied rondom de kerk verwoest. De brandweer gaat de hele nacht druk zijn met een brand in een open schuur vol hooibalen in het Zuid-Hollandse dorp Goudenrak. De vele rook die vrijkomt zorgt tot bijna 10 kilometer verderop voor overlast en een smerige geur. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren dicht te houden. En dan nu het weer van Weer Online.